0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. A dream of mine.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag. Weer vibes. Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds. Weer vibes. Op Haarlem 105.
2: Vanavond praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy.
1: Queer Vibes, vanavond om 7 uur op Haarlem 105, radio, tv en online.
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
3: De 105 muziekmix,

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Industriekring Haarlem, medicijnfabrikant MSD en het waterlaboratorium kunnen de komst van een koffieshop in de Waardepolder niet blokkeren. Dat schrijft het HD. De bestuursrechter gaat niet mee in hun eis. De koffieshop komt mogelijk op de hoek van de Waarderweg en de JW Lucasweg. Daar waar jaren horecazaak Sea Cottage zat. Toch is het nog alles behalve zeker dat de koffieshop daar mag openen.

0: tegen en konden hem vasthouden tot de politie er was. Duidelijk is inmiddels dat één van de juwelen terecht is, al zijn er ook nog andere sieraden spoorloos. Mogelijk heeft de verdachte tijdens zijn korte vlucht de buit aan een tweede persoon doorgegeven. In Haarlem is 94% van de studentenkamers duurder dan toegestaan. Gemiddeld betalen studenten meer dan €200 te veel per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Argos, waar het HD over schrijft. Alleen in Amsterdam liggen de prijzen nog vaker boven de limiet. Het onderzoek is voor woonwethouder Van Loenen reden om een nieuw systeem op te zetten, waardoor de gemeente vaker kan optreden tegen deze overtredingen. Volgens de wethouder worden er wel boetes uitgeschreven, maar vorig jaar waren dat er slechts 3. Om nu beter te kunnen optreden, moet er meer inzicht komen over de huurkamers in de stad. Toch kan dat nog eventjes duren. De oplevering van dit systeem wordt namelijk niet versneld, zegt Van Loenen. Dat omdat dit op een zorgvuldige manier moet gebeuren, zegt zij. En de tweede editie van de Tikkende Klok Challenge in Zandvoort was een groot succes, zegt de organisatie. Op het circuit van Zandvoort liepen zondag zo'n 1000 mensen ruim €250.000 bij elkaar. En dat allemaal voor stichting PLN. PLN is een erfelijke hartspierziekte. Tijdens de Tikkende Klok Challenge liepen deelnemers elk 1 of 2 rondes van ruim 4 kilometer. Deden ze elk uur. En die 4 kilometer, dat is de lengte van het volledige circuit van Zandvoort. Dat deden ze allemaal om geld op te halen voor dit goede doel.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Het weer, het wordt een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 21 en 29 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 vanuit Den Oever naar Zaanstad. Tussen Wochnum en Avenhoorn. 5 kilometer, 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
4: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons. Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
3: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Primeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als primeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
5: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
3: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig. Dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk aansluiten op de A7 richting Zaanstad vanuit Den Oever. Tussen Abbekerk en Avenhoorn 6 kilometer 35 minuten. Door bergingswerk is de linkerrijstrook nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
7: Goedemorgen, 7 september vandaag. Even voor de duidelijkheid, maandag 7 september.

Little Steven, The Disciples of Soul, om mee te beginnen forever op deze maandagmorgen. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur het ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de maandag. Ik zei het al, het is maandag 7 september vandaag. Jawel, begin van weer een nieuwe week. Tot 10 uur op deze maandagmorgen. Muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog van meer.

Nou, dat doen we dan maar. Free Your Mind. We zouden even kunnen kijken in Heemstede bijvoorbeeld. Daar wordt geoefend met een noodsituatie. In geval van het feit dat er 72 uur een stroomuitval is. Lees er alles over op onze eigen website. www.haarlem105.nl. Kom daar later in het programma even wat uitgebreider bij je op terug.

Taste Blunt. Taste Like Summer. Houd er nog even rekening mee dat er nog geklust wordt deze week op de zeeweg van Overveen naar Bloemendaal aan Zee. Morgen en woensdag. Moet daar ook even mee te maken. Ik zal daar straks even de juiste informatie aan toevoegen. Leuk dat je erbij bent vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het ochtendprogramma vandaag de dag, vandaag de maandag tot 10 uur.

0: Coldplay, Paradise. Houd dat gevoel maar een beetje vast op de maandagmorgen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Vast onderdeel in de programmering en ook in het format hier op 105. Inmiddels al gewend natuurlijk de muziek uit de buurt. In dat kader hebben we er gewoon eentje uitgezocht van Crystal. En deze ken je nog wel. The Golden Days. Goedemorgen.

Ach, zo is het natuurlijk. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Het dagelijks ochtendprogramma dat we elke werkdag doen tussen 7 en 10. Ook op deze maandag, de 7e september, maken we geen uitzondering. Zometeen het Haarlem 105 nieuws editie van 7:30.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Industriekring Haarlem, medicijnfabrikant MSD en het waterlaboratorium kunnen de komst van een koffieshop in de Waardepolder niet blokkeren. Niet blokkeren, dat schrijft het HD. De bestuursrechter gaat niet mee in hun eis.

0: werkzaamheden blijft steeds één van beide bruggen voor het verkeer open. Dat om verkeerschaos in de stad te voorkomen. Het werk gebeurt in twee fases. Tijdens die eerste worden verschillende onderdelen, zoals leuningen en trappen van de bruggen, vervangen en opgeknapt. Ook de brugwachtershuisjes krijgen een opfrisbeurt. Specifiek bij de Waarderbrug worden technische onderdelen vervangen, zoals de motoren en de draaias. En bij de Prinsenbrug worden nieuwe markeringen aangebracht. En ook krijgt het wegdek een opknapbeurt. De werkzaamheden starten in november en duren tot april volgend jaar. De politie heeft dit weekend een 52-jarige man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een juwelendiefstal. De man zou sieraden uit een vitrine hebben gepakt en daarna zijn weggerend. De diefstal gebeurde bij een juwelier in de Lepelstraat. Omstanders hielden de verdachte tegen en konden hem vasthouden tot de politie er was. Duidelijk is inmiddels dat één van de juwelen terecht is, al zijn er ook nog andere sieraden spoorloos. Mogelijk heeft de verdachte tijdens zijn korte vlucht de buit aan een tweede persoon doorgegeven. En de tweede editie van de Tikkende Klok Challenge in Zandvoort was een groot succes, zegt de organisatie. Op het circuit van Zandvoort liepen zondag zo'n 1000 mensen ruim €250.000 bij elkaar. En dat allemaal voor stichting PLN. PLN is een erfelijke hartspierziekte. Tijdens de Tikkende Klok Challenge liepen deelnemers elk 1 of 2 rondes van ruim 4 kilometer, deden ze elk uur. En die 4 kilometer, dat is de lengte van het volledige circuit van Zandvoort. Dat deden ze allemaal om geld op te halen voor dit goede doel.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Bij het vliegveld van Miami in de Verenigde Staten zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam tot stilstand in een weiland. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is aansluiten nog altijd op die A7 richting Zaanstad vanuit Den Oever. Bij Avenhoorn gebeurde een ongeluk, maar goed nieuws, de weg is daar weer vrij. Nog wel een half uur vertraging dus, er staat een file van 6 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: Ik wist het wel. Jawel.
2: Goedemorgen. Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 105. 105 in bedrijf met nieuwe muziek hierop. Ja, deze maandagmorgen. Fast Boy and the Music Sounds.

Fast Boy, nieuwe muziek hier op 105 op de maandagmorgen. En Music Sound zal toepasselijk natuurlijk, want de muziek is nooit ver weg in het ochtendprogramma. Ik zei het al, de Zeeweken is 2 weken lang het toneel, de zeeweg zeg maar, van Overveen naar Bloemendaal aan Zee. Even voor de duidelijkheid, ja, in, waar ik woon in IJmuiden, welke zeeweg. Ik moet altijd wel even opletten dat het goed gaat natuurlijk. Maar er wordt gewerkt aan het verwijderen van die busbaan, hè, voor die proef met die strandbus afgelopen zomer. Vorige week is al mee gestart, maar deze week, morgen en woensdag, is de weg tussen 6 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds afgesloten. En dat van zeg maar Bloemendaal aan Zee in de richting van Haarlem. Dus dan weet je eventjes welke kant je dat moet zoeken. Dus hou daar even rekening mee.

Train en The Weeknd. Ja, wat te doen als er stroom uitvalt? Ja, dan hebben wij ook een probleem volgens mij. Maar goed, en ook 112 onbereikbaar is. Ja, er wordt in onze regio in Zuid-Kennemerland op geoefend. Ik kom daar later in het programma even uitgebreider bij je op terug op deze maandagmorgen.

to me, freak like me. In ieder geval Adina Howers hier op Holdersvijf voor deze maandagmorgen. Ja, dat gezegd hebben we, betekent dat we weer een nieuwe week voor de boeg hebben. En daarmee weer begonnen zijn deze maandagmorgen. In ieder geval even vanuitgaan dat de week op maandag begint. Laat het duidelijk zijn. Ja, tot 10 uur. Muziek, nieuws, informatie, weer verkeer. En wellicht nog wat meer. Als we net wat zich nog aandient.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaal-rechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
4: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
3: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
5: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
3: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio hier en daar wat vertraging. Onder andere de A7 naar Zaanstad tussen Bochum en Avenhoorn. Om en nabij 10 minuutjes. Ook de A44 naar Amsterdam staat erbij. Tussen Oegstgeest en Kaag. 7 kilometer, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
7: Goedemorgen, het is maandag vandaag. Het is maandag 7 september. 105 in bedrijf. 105.

0: Madness, uiteraard natuurlijk. Ja, ja, ja. En die embarrassment. Inderdaad. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Vanuit de hoofdstad van Noord-Holland, het dagelijks ochtendprogramma Vandaag de Dag Vandaag. Hoe kan het anders? De maandag, deze 7e september alweer. We trekken hier nieuwe week weer een beetje op gang. Tot 10 uur vandaag de dag, vandaag de maandag. Met muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wat meer.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

0: my days and all of my nights and all of my pain and all of my pride and all of my flaws and all of my lies and all of my wrongs and never get right. Need all of your holy love and I ain't never really want for nothing but you.
1: Wait, Want for Nothing. Niet Wait for Nothing, maar Want for Nothing. Nieuwe muziek van Cameron Whitecamp hier op 105. Op onze eigen website toch een interessant artikel terug te lezen. Mensen die afgelopen vrijdag op het gemeentehuis in Heemstede moesten zijn. Die keken wel even een beetje raar op. Wisten eigenlijk wel wat van. Omdat ze mevrouw hier een rijbewijs kwam ophalen. Terwijl de normale zaken doorgaan, was de gemeente aan het oefenen met haar rol als noodpunt tijdens een zeg maar noodsituatie. Op dit moment is er 72 uur lang geen stroom. Aldus burgemeester Valken Binnendijk. Was dus afgelopen vrijdag. Die oefening was tussen 10 uur en 2 uur in de middag. Nou ja, je raadt het al, als stroom voor een periode uitvalt van 72 uur kunnen inwoners naar het gemeentehuis komen. En vanuit hier is er een communicatiepunt ingericht voor vragen die je normaal aan 112 zou stellen. Ja, ga er maar even uit. Geen elektriciteit. 112, niet bereikbaar. Wat moet je doen? Wat kun je doen? De zelfredzaamheid, zeg maar. Nou, het hele artikel kom je tegen op onze eigen website www.haarlem105.nl. Ik wilde zeggen, het is een bijdrage van Maurice Blauw. Daar te vinden en een interview, een mooie reportage ook om even terug te kijken en het artikel terug te lezen. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wat meer. En de muziek is ook nooit ver weg in het ochtendprogramma.

Ed Sheeran, Camera. In Haarlem is maar liefst 95% van de studentenkamers duurder dan wettelijk is toegestaan. Laat dat even indalen. Er is er alles over afgelopen weekend bij de collega's van het HD. Straks meer daarover.

al voorbij bij ons in de playlist. Tina Turner, It Takes Two, het oude succes van Marvin Gaye samen met Kim Weston. Dat was nog uit de jaren 60 natuurlijk, maar dat is al een hele tijd geleden. Oei, oei, oei, oei.

van Dichout. En hoe toepasselijk natuurlijk op dit moment. Te veel is niet genoeg hier op 105 deze maandagmorgen. Zometeen het Haarlem 105 nieuws uit onze eigen regio. De editie van 8:30 is onderweg.

0: andere coffeeshop die aan de Doelstraat sluiten. Tegenstanders van de coffeeshop in de Waarderpolder zeggen dat zo'n zaak slecht is voor het imago van het industriegebied en ze vrezen ook voor parkeeroverlast door bezoekers. In Haarlem is 94% van de studentenkamers duurder dan toegestaan. Gemiddeld betalen studenten meer dan €200 te veel per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Argos, waar het HD over schrijft. Alleen in Amsterdam liggen de prijzen nog vaker boven de limiet. Het onderzoek is voor woonwethouder Van Loenen reden om een nieuw systeem op te zetten, waardoor de gemeente vaker kan optreden tegen deze overtredingen. Volgens de wethouder worden er wel boetes uitgeschreven, maar vorig jaar waren dat er slechts 3. Om nu beter te kunnen optreden, moet er meer inzicht komen over de huurkamers in de stad. Toch kan dat nog eventjes duren. De oplevering van dit systeem wordt namelijk niet versneld, zegt Van Loenen. Dat omdat dit op een zorgvuldige manier moet gebeuren, zegt zij. Groot onderhoud dan voor de Waarderbrug en de Prinsenbrug de komende maanden. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds één van beide bruggen voor het verkeer open. Dat om verkeerschaos in de stad te voorkomen. Het werk gebeurt in 2 fases. Tijdens die eerste worden verschillende onderdelen, zoals leuningen en trappen van de bruggen, vervangen en opgeknapt. Ook de brugwachtershuisjes krijgen een opfrisbeurt. Specifiek bij de Waarderbrug worden technische onderdelen vervangen, zoals de motoren en de draaias. En bij de Prinsenbrug worden nieuwe markeringen aangebracht. En ook krijgt het wegdek een opknapbeurt. De werkzaamheden starten in november en duren tot april volgend jaar. En de 2e editie van de Tikkende Klok Challenge in Zandvoort was een groot succes, zegt de organisatie. Op het circuit van Zandvoort liepen zondag zo'n 1000 mensen ruim €250.000 bij elkaar. En dat allemaal voor stichting PLN. PLN is een erfelijke hartspierziekte. Tijdens de Tikkende Klok Challenge liepen deelnemers elk 1 of 2 rondes van ruim 4 kilometer, deden ze elk uur. En die 4 kilometer, dat is de lengte van het volledige circuit van Zandvoort. Dat deden ze allemaal om geld op te halen voor dit goede doel.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Er komen nauwelijks nog hulpgoederen het gebied in. Israël laat dat niet toe. Het Rode Kruis vraagt Nederland om samen met de EU Israël op te roepen de grens te openen voor hulp. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het weer, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De grootste drukte lijkt al een beetje achter ons te liggen in de regio. Op andere plekken is het nog drukker, maar in de regio valt het nu wel mee. Wel de A7, Den Oever-Zaanstad, tussen Wochnum en Avenhoorn. 10 minuten over 4 kilometer. En ook de A10 staat ertussen, de Koentunnel richting het zuiden. Een file van 10 minuten vanaf Landsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dare you to doubt me. Dat mag niet natuurlijk, hè?
1: Nee.
2: Dit is 105.
0: Dat hoeft ook niet.
2: 105. 105.
0: Goedemorgen, het is maandag vandaag. Maandag 7 september alweer.

vraag me ook wel eens af. When everybody knows my name. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn Haarlem 105, oftewel 105 in bedrijf Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En natuurlijk alles iedereen die er verder bij wil horen, getuige van wil zijn. Dat maakt ons allemaal niet uit. Je bent van harte welkom. Blijf lekker hangen natuurlijk. Straks om 10 uur collega Jan Gauws met de maandageditie. Hoe kan het anders van Haarlem werkt? Nou, zover is het nog niet. Haarlemse politiek, geduld en SEO. Dan heb ik het eigenlijk meteen samengevat. Maar raadsleden van de VVD, Hart voor Haarlem en de actiepartij vinden het een beetje tijd worden en dat ze lang genoeg hebben gewacht. Aanvullende informatie beschikbaar komt over de ja, toch veronderstelde en vermeende miljoenenfraude bij gemeentelijk vastgoedbedrijf SRO. De gemeente Haarlem is met de gemeente Amersfoort mede aandeelhouder van dat bedrijf. Dus er is al wat om te doen. Ik kom daar later in het programma even uitgebreider op terug. Ja, het is wel een bijzonder verhaal aan het worden, moet ik eerlijk zeggen.

0: muziek uit de buurt. Haarlem 105.
1: Harry Styles hoor je nog een keer met Dance No More. Het kader van de muziek uit de buurt. Hier op 105 deze maandagmorgen. Roel van Velsen nog een keer.

Only Flames, Roel van Velsen. Een Flying High met als ondertitel Ik aan van de muziek uit de buurt. Het Wintercircus Haarlem moet vertrekken uit Haarlem. Straks meer daarover.

Somber. My body isn't ready. Dat dacht ik ook om 7 uur vanmorgen. Zij het wintercircus Haarlem moet vertrekken uit onze stad. Dat is de uitkomst van een door de gemeente Haarlem georganiseerde loting tussen de twee organisatoren. Ik denk, hoe zit dat nou allemaal in elkaar? Ik kom er het volgende uur even uitgebreider bij je op terug.

When the magic comes. Nou, met dat ochtendprogramma moet je maar denken. Kraak en smaak hier op 105. Nieuwe muziek van die formatie. Zo, maandagochtend vandaag. Werkt de week weer een beetje op gang aan het trekken. Deze maandagmorgen 7 september alweer. Jawel. Tot 10 uur het ochtendprogramma. Zometeen eerst het NOS-journaal van 9 uur.

0: draaien. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Weird Vibes. Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
3: Weird Vibes.
2: Op Haarlem 105.
4: Vanavond praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy.
2: Queer Vibes, vanavond om 7 uur op Haarlem 105, radio, tv en online.
5: Dit is 105. Het is 9 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
7: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
6: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
8: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
6: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen is bij knooppunt Raasdorp een kapotte vrachtwagen gestrand. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten vanaf knooppunt Velzen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
10: 9 uur geweest. Het laatste uur van het ochtendprogramma op deze maandagmorgen.

Marilyn, het was prachtig in de jaren 80, ook met de muziek vooral. You don't love me. Is dat zo? Nou, maar je zal toch even met mij moeten doen. Tot aan 10 uur nog, tot aan Haarlem werkt met collega Jan Gouds op deze maandagmorgen 7 september vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Luister naar Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal met het dagelijks ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de maandag. Hoe logisch kan het zijn? Tot 10 uur nog met muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wat meer.

Ja. Joel Corry, nieuwe muziek. Whisper Connection verdwijnt in 2028 beeld uit de regio als vervoermaatschappij. Jawel, gaat echt gebeuren.

0: Human Touch, of de touch van Transdev, zeg maar, de ja, bedrijf waar Connection onder valt. Want Connection verdwijnt in 2028 bij ons uit de regio. En dan ben je als reiziger aangewezen op busmaatschappij Arriva, naar het zich nu laat aanzien. Waar gaat het om? Bij ons op de website lezen we er alles over. Nou ja, Connection heeft zich namelijk niet ingeschreven om de komende 13 jaar busvervoer bij ons in de regio te gaan verzorgen. Het blijkt dat alleen vervoerder Arriva zich daarvoor heeft aangemeld. En als ze tot een overeenkomst komen met de provincie Noord-Holland, die is belast met het toewijzen van dat soort zaken, ja, dan verdwijnen dus de bussen zoals we die kennen van Connection uit het straatbeeld. En ze hebben dat aan bij ons aan Haarlem 105 van onze redactie laten weten, dat er veel te veel, ja, dat er eigenlijk te veel risico's en onzekerheden zijn om zich voor een nieuwe periode te gaan committeren en zich daarop, zoals dat dan hoort, in te schrijven. Provincie Noord-Holland had een inschrijving geopend, uiteraard in die zoektocht naar een maatschappij die de komende 13 jaar het alleenrecht gaat krijgen op het vervoer tussen de regio Haarlem en Texel. Daar moet je het eigenlijk zoeken. Ook Airnet heeft besloten niet naar die positie te gaan mee te dingen. Er is een lang proces aan vooraf gegaan voordat we hebben besloten om niet in te schrijven. Al dus Jets Kaptein, woordvoerder van het moederbedrijf Transdev, waar ik het al over had. En daar valt Airnet ook onder. Ja, het hele artikel, je komt het tegen op onze eigen website www.haarlem105.nl. Dus dat krijgt ongetwijfeld wel een staartje, een vervolg, wat dan ook. Maar het ziet er nu naar uit dat ja, we toch langzaam die bussen dan vanaf 2028... of na 2028 moet ik zeggen, uit het straatbeeld gaan zien verdwijnen. Zien verdwijnen, is dat goed? Nou, dan komen ze hier niet meer langs. Laten we daarop houden.
1: Is er voor Haarlem.

Langley, Choosing Texas, hier op Holle 5 van deze maandagmorgen. We gaan even knallen, zeg maar, hier op Holle 5 in het ochtendprogramma. Dan denk je, waar gaat het dan over? Maar vanaf 1 augustus van dit jaar geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod. Dus heb je nog van dat spul ergens in huis opgeslagen, liggen? Denk je, ik heb nog ergens een paar doosjes staan of zoveel kilo. Dan kun je dat gaan inleveren. Gratis, anoniem en zonder boete. Dat kan dan gebeuren. Nou, schrijf dat maar even in de agenda op donderdag 1 oktober. En waar moet je met die handel dan naartoe? Dan kun je dat doen bij de parkeerplaats hier in Haarlem langs de Delftlaan. Bij de ijsbaan. In Haarlem geldt al enkele jaren een lokaal vuurwerkverbod. Sinds 1 augustus is er ook een landelijk verbod van kracht. Dat betekent dat je geen vuurwerk meer mag afsteken, kopen, vervoeren of in huis hebben. Nou, je raadt het al, dan moet je er ook echt vanaf. Alleen vuurwerk uit de categorie F1 mag nog wel. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan sterretjes en knalerten en dat soort dingen. Alle andere vuurwerk is helemaal verboden. Je mag het ook gewoon niet meer hebben. En op de verpakking van de vuurwerk gaan we eens even kijken. Zoek het maar even op, die hele partij die je nog hebt staan. Daar staat op in welke categorie dat vuurwerk valt. Nou, heb je nog vuurwerk over van eerdere jaarwisselingen? Ik kan het me niet helemaal voorstellen. Tijdens de landelijke inleveractie van de Rijksoverheid kun je dat vuurwerk veilig inleveren. En dat geldt ook voor vuurwerk dat al voor het landelijk verbod verboden was. Het inleverpunt is dus op 1 oktober, op donderdag 1 oktober in Haarlem, bij de ijsbaan, nog die parkeerplaats, bij die sporthal. Daar kun je dat dan gratis, anoniem en zonder boete gaan inleveren. Nou, ik vind dat wel even knallen, zeg maar.

0: Rain on Me.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Lady Gaga en Ariana Grande. Muziek uit de buurt met deze.
2: Don't touch me, man. Whatever. The sun ain't shining, man. Watch it.

wachten op oplossingen. Waiting for solutions. Rylan en de Bombardiers in het kader van de muziek uit de buurt op deze maandagmorgen. Jawel, je luistert naar 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Deze maandagmorgen 7 september alweer. Jawel, jawel. Het Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Industriekring Haarlem, medicijnfabrikant MSD en het waterlaboratorium kunnen de komst van een koffieshop in de Waardepolder niet blokkeren, dat schrijft het AD. De bestuursrechter gaat niet mee in hun eis. De koffieshop komt mogelijk op de hoek van de Waarderweg en de JW Lucasweg, daar waar jaren horecazaak Sea Cottage zat. Toch is het nog allesbehalve zeker dat de koffieshop daar mag openen. Zo is er nog geen vergunning afgegeven en moet de eigenaar eerst zijn andere koffieshop, die aan de Doelstraat, sluiten. Tegenstanders van de koffieshop in de Waarderpolder zeggen dat zo'n zaak slecht is voor het imago van het industriegebied en ze vrezen ook voor parkeeroverlast door bezoekers. De politie heeft dit weekend een 52-jarige man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een juwelendief.

0: Dat blijkt uit onderzoek van Argos, waar het HD over schrijft. Alleen in Amsterdam liggen de prijzen nog vaker boven de limiet. Het onderzoek is voor woonwethouder Van Loenen een reden om een nieuw systeem op te zetten, waardoor de gemeente vaker kan optreden tegen deze overtredingen. Volgens de wethouder worden er wel boetes uitgeschreven, maar vorig jaar waren dat er slechts 3. Om nu beter te kunnen optreden, moet er meer inzicht komen over de huurkamers in de stad. Toch kan dat nog eventjes duren. De oplevering van dit systeem wordt namelijk niet versneld, zegt Van Loenen. Dat omdat dit op een zorgvuldige manier moet gebeuren, zegt zij. En de tweede editie van de Tikkende Klok Challenge in Zandvoort was een groot succes, zegt de organisatie. Op het circuit van Zandvoort liepen zondag zo'n 1000 mensen ruim €250.000 bij elkaar. En dat allemaal voor stichting PLN. PLN is een erfelijke hartspierziekte. Tijdens de Tikkende Klok Challenge liepen deelnemers elk 1 of 2 rondes van ruim 4 kilometer. Deden ze elk uur. En die 4 kilometer, dat is de lengte van het volledige circuit van Zandvoort. Dat deden ze allemaal om geld op te halen voor dit goede doel.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied in. Het Rode Kruis wil dat Nederland en de EU Israël oproepen de grens te openen. Een man die in Ohio probeerde om met een vuurwapen in de buurt te komen van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton is opgepakt. Dat gebeurde op een bijeenkomst met kiezers. Beveiligers rekenden hem in voordat hij Acton kon bereiken. In Indonesië zijn weer veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht. 2300 vluchten zijn geannuleerd of worden omgeleid. Het weer zonnig, aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland misschien wel 29 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Light Away. Leon Bridges. Goedemorgen. Het is maandag vandaag, 7 september. Zo is het. En niet anders. Het ochtendprogramma doen we nog tot aan 10 uur. I get a

Kygo en Take Me Back, nieuwe muziek van, de, ja, van hem, zeg maar, samen met nog iemand, Max McNown, raadsleden van VVD, Hart voor Haarlem en de Actiepartij. Die vinden ze langzamerhand wel dat ze lang genoeg hebben gewacht op de beloofde en toegezegde aanvullende informatie. En dat gaat dan over die vermeende miljoenenfraude bij gemeentelijk vastgoedbedrijf SRO. Weet je wel, die organisatie die sporthallen en andere locaties exporteert. Laten we het daarop houden. 3 maanden geleden was die onthulling van dat feit dat er wat aan de hand is. Er is nog geen informatie bekend, of nauwelijks informatie bekend. En de lokale politiek is dat helemaal zat. Het is ook onwenselijk, anders dan die verleden van de actiepartij in de gemeenteraad van Haarlem. Nou, je weet wel, het gaat om een bedrag van 4,5 miljoen euro... dat in 24 en 25 op, laten we vooral zeggen, onjuiste wijze is weggeboekt. Dat onthulde de SRO zelf afgelopen juni, zeg maar, eigenlijk net aan het begin van de vakantieperiode. Nou, die malversaties vonden plaats binnen de Amersfoortse onderhoudsafdeling van de SRO. Maar de verwachting, en de verwachting niet, het vermoeden is toch wel dat er ook ergens anders misschien nog wat te doen is. Nou, en je weet, als er verder niks gedeeld wordt aan informatie, dan laat je ook ruimte voor allerlei veronderstellingen. En dat gaan we allemaal in invullen. Verder zijn er geen aanwijzingen op dit moment dat SRO als beheerder van onder meer Boerhavenbad, de Yvonne van Gennep Hall en nog tientallen andere Haarlemse sportaccommodaties ook in onze stad hier in Haarlem onjuist met overheidsgeld zou hebben omgesprongen. Je leest er alles over bij de collega's van het HD afgelopen weekend. Het krijgt ongetwijfeld een vervolg. En later in de maand schijnt de politiek toch wel geïnformeerd moeten gaan worden. De wethouder van Haarlem liet zich afgelopen donderdag vervangen door burgemeester Wiengen. En die liet weten dat er nog geen ontwikkelingen zijn sinds de vermoedelijke fraude werd aangetroffen. Maar we hebben naar aanleiding van vragen vanuit de Raad van Commissarissen van de SRO verzocht eventuele aanvullende informatie schriftelijk te gaan delen. Nou, als die informatie binnenkomt bij de gemeente Haarlem, wordt dat onder meer toch wel doorgespeeld naar de raadsleden van de gemeente Haarlem. Aldus Haarlems burgemeester Jos Wiengen in de media. De gemeente heeft natuurlijk al de juridische afdeling ingeschakeld. Die laat weten in de tweede week van deze maand met documenten over de SRO en de fraude openbaar te zullen gaan maken. Naar aanleiding van een zogeheten WO-verzoek van het Haarlemse Dagblad. Dus in de loop van de week kunnen we wellicht toch even wat meer gaan verwachten. Wat daar allemaal wel of niet aan de hand is. Laat dat ook dan duidelijk zijn natuurlijk. We kunnen nog uitgaan van allerlei vermoedens en veronderstellingen, maar laat eerst de feiten maar eventjes rustig boven water komen. Tot 10 uur nog op deze maandagmorgen, deze 7 september. Het ochtendprogramma Vandaag de Dag met een bekende,

Mama's Gun. Op deze maandagmorgen hier op 105 in de ochtendprogramma Vandaag de Dag. Vandaag de maandag tot 10 uur. En dan is het tijd voor collega Jan Gaals met Haarlem Werks.

0: Can't Fight the Moonlight. Leanne Rimes. Goedemorgen, meneer Gauss.
1: Ja,
0: u bent
1: ik ben
0: er. U bent er vroeg bij.
1: Mooi, hè?
0: Ja, op tijd. Ja, ik was net bezig om mijn rommel aan het opruimen hier, maar... wat gaan we doen in Haarlem Werks? En Jan zit erbij,
1: hè? Het is gebruikelijk, hè?
0: Ja. Nou, dan, ja. En het is maandag vandaag, 7 september.
1: Moet ook nog een beetje bijkomen van het weekend,
0: hoor. Of dat was weer een weekend natuurlijk, hè? Jongen. Nou, het weer speelde nog wel harder mee, moet ik zeggen, dit weekend.
1: Zeker. Ja. Na zomer, hè, was het.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Lekker buiten zitten.
1: Ja.
0: Koffie erbij, krantje erbij. Want als de iPad er druk staat de krant op. Het papier moet ik allemaal weer wegbrengen natuurlijk. Heb jij nog vuurwerk in te leveren, Jan?
1: Vuurwerk in te leveren?
0: Ja, dan kan je namelijk tot op 1 oktober... kan je dat bij de ijsbaan op de parkeerplaats inleveren. Er geldt natuurlijk een heel vuurwerkverbod in heel Nederland nu, vanaf 1 augustus.
1: Wat vind jij daar eigenlijk van?
0: Ik heb nog 50 kilo in de schuur staan.
1: Ja?
0: Ja, ik heb al een bestelwagen gehuurd. Ik denk, dat ga ik dan even inleveren natuurlijk. Want dat kan dan... even kijken hoe stond het. Het stond er mooi aangegeven. Het kan gratis, anoniem en zonder boete kun je dat gaan doen. Kom ik er nog mooi vanaf, zeg maar. Ja, anders moet ik het laten knallen natuurlijk onderweg. Zet ik die bus gewoon neer. Goed. Jongens, voel het lekker uit met die handel. Zometeen, na 10, Jan Gauss met Haarlem Werks. Even kijken. Ik geloof dat ik er woensdag weer een keertje ben. Want Pedro is verhinderd. Dat kan ik even goed in mijn agenda zetten. Dus komt er allemaal goed. Zometeen, na 10, de maandageditie van Haarlem Werks met Jan Gauss. Veel plezier daarmee.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
4: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
3: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
5: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
3: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
6: Het is 7 september met Sommieu en 4.

0: Can't help it, I just...
1: En Clean Bandit met Miss You. Toch op sommige momenten best wel een beetje nazomer. Hè? Dat was gisteren ook toch wel een beetje onverwacht. Opeens was het daar best lekker weer. Zeker. En natuurlijk de Formule 1 van Monza. En dit is Leon Bridges en Light the Way. En natuurlijk ook heel veel andere dingen hier in onze eigen buurt. Natuurlijk ook in Zandvoort, ja. Maar nu eerst even Leon Bridges en Light the Way.

Leon Bridges en Light Away. En Aardewel het Vijf, goedemorgen. Ja, het is toch wel vreselijk eigenlijk dat Chef Special er gewoon mee gaat beginnen. Laatste concert binnenkort daar in de Veel. Ik zie daar ook allemaal billboards voor hangen zelfs. En wat ik zelf de mooiste single vond, 105. Dat is deze.

Chef Special. Schitterende videoclip erbij. En Afraid of the Dark. Straks natuurlijk ook weer het Haarlem 105 nieuws om 10:30. Dit is het programma Haarlem Werkt. En zo na dat mooie weekend is het altijd weer lastig om op te starten op de maandag. Ja, ik ken dat. Hier is Kraak en Smaak.

nieuwe single van Kraak en Smaak met Paco Verzalli en When the Magic Comes. Yeah. Kraak en Smaak die dan zo nu en dan een zanger uitnodigt om zo'n mooi

0: Leo.
1: Ja.
0: Yes, you murder love. En dat is de titel. The Night You Murdered Love. ABC was dat. Ja, Roxy Dekker. Kan ook een beetje uitrusten, want

0: En dat allemaal van haar nieuwe album, hoorde je Roxy Dekker en de Bare Minimum. Ja, absolute minimale is dat. Nou, dat hoop niet dat dat gebeurt bij haar concerten in de Johan Cruijff Arena. Nee.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Industriekring Haarlem, medicijnfabrikant MSD en het waterlaboratorium kunnen de komst van een koffieshop in de Waardepolder niet blokkeren. Dat schrijft het HD. De bestuursrechter gaat niet mee in hun eis. De koffieshop komt mogelijk op de hoek van de Waarderweg en de JW Lucasweg. Daar waar jaren horecazaak Sea Cottage zat. Toch is het nog allesbehalve zeker dat de koffieshop daar mag openen. Zo is er nog geen vergunning afgegeven en moet de eigenaar eerst zijn andere koffieshop, die aan de Doelstraat, sluiten. Tegenstanders van de koffieshop in de Waarderpolder zeggen dat zo'n zaak slecht is voor het imago van het industriegebied en ze vrezen ook voor parkeeroverlast door bezoekers. Groot onderhoud dan voor de Waarderbrug en de Prinsenbrug de komende maanden. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds één van beide bruggen voor het verkeer open. Dat om verkeerschaos in de stad te voorkomen. Het werk gebeurt in twee fases. Tijdens die eerste worden verschillende onderdelen, zoals leuningen en trappen van de bruggen, vervangen en opgeknapt. Ook de brugwachtershuisjes krijgen een opfrisbeurt. Specifiek bij de Waarderbrug worden technische onderdelen vervangen, zoals de motoren en de draaias. En bij de Prinsenbrug worden nieuwe markeringen aangebracht. En ook krijgt het wegdek een opknapbeurt. De werkzaamheden starten in november en duren tot april volgend jaar. De politie heeft dit weekend een 52-jarige man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een juwelendiefstal. De man zou sieraden uit een vitrine hebben gepakt en daarna zijn weggerend. De diefstal gebeurde bij een juwelier in de Lepelstraat. Omstanders hielden de verdachte tegen en konden hem vasthouden tot de politie er was. Duidelijk is inmiddels dat één van de juwelen terecht is, al zijn er ook nog andere sieraden spoorloos. Mogelijk heeft de verdachte tijdens zijn korte vlucht de buit aan een tweede persoon doorgegeven. En de tweede editie van de Tikkende Klok Challenge in Zandvoort was een groot succes, zegt de organisatie. Op het circuit van Zandvoort liepen zondag zo'n 1000 mensen ruim €250.000 bij elkaar. En dat allemaal voor stichting PLN. PLN is een erfelijke hartspierziekte. Tijdens de Tikkende Klok Challenge liepen deelnemers elk 1 of 2 rondes van ruim 4 kilometer, deden ze elk uur. En die 4 kilometer, dat is de lengte van het volledige circuit van Zandvoort. Dat deden ze allemaal om geld op te halen voor dit goede doel.

0: David Bowie. Ook ooit nog eens een mooie musical van geweest. Waar hij zelf toen ook aan mee heeft gewerkt om dat te produceren. Golden Years, dat was eigenlijk net voordat hij kwam te overlijden. En de Lincoln, yes sir, hoorde je daar ook. En Back to Love.
1: Dit

0: mooie afwijkende muziek die wij hier ook zo nu en dan draaien. Zeker. En daar hoort natuurlijk ook muziek uit de buurt bij. Muziek uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Ook een beetje uit Zandvoort, uit Zandpoort. Dus, en daar hoort dit ook bij. Valvetronic is dit.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Let's go.
0: Ja, let's go. En dat is Pete Finney. En dat nummer dat heet One Way Out hier op deze maandag.

een heerlijk weekendje achter de rug en denk je ook van mij. Nou, my body isn't ready. Hey, zou dat maar kunnen. Ik heb straks voor je Sky Newman. Maar nu is Bad Sand Small One Turnaround. En Sky Newman is straks met The Man of the House. En de NOS Journaal zit er natuurlijk ook alweer een beetje aan te komen.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Breesandijk en Den Oever staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: Jan Gaus.
4: Madonna en Danceteria. Je naam, daar zal daar maar in genoemd worden.
0: 105.
4: Ja, daar heb je eeuwige roem. Ja.

0: Tiger Lewis.
1: Me.
0: En Mrs. Kisses. En Madonna. En Danceteria. En dat allemaal op deze maandagochtend. Allemaal een beetje bijkomen van wat je allemaal hebt gedaan. Het was heerlijk. Het was gisteren echt na zomerweer. Een beetje zoals het verwacht was. 22, 23 graden. Heerlijk. Om daar nog eventjes nog van te genieten. Van dat nazomerweer. En dit is Lenny Gravitz. It ain't over. Till it's over.

0: je wel, die app van Haarlem 105. When you
1: see app, app.
0: Ik ken helemaal geen app, Gauws. Jawel, er is tegenwoordig een app. En dan kun je in één keer zo bam op 105 drukken... en dan heb je al het nieuws bij de hand van de voorpagina. Bijvoorbeeld dat Heemstede geoefend heeft met de noodsituatie. Ja. En dat Connection verdwijnt.

0: Mendes. En Treat You Better. Ja, die app is makkelijk. Al het nieuws uit Haarlem kun je daar zomaar op krijgen. Android en op iPhone. Theaterverhalenhuis in Haarlem-Noord bestaat bijvoorbeeld 10 jaar. Daar zijn we eventjes langs geweest met, ook, met de camera. Heemstede oefent met de noodsituatie. 72 uur noodstroomuitval. Connection verdwijnt in 2028 uit de regio. Hebben zich teruggetrokken uit een soort tendering. Een soort aanbesteding. Nou, soort. Het is gewoon een aanbesteding. Arriva, Arribusmaatschappij Arriva, blijft daar als laatste over. Connection heeft zich teruggetrokken. Een busje bij het Rijnaldapark in volledig uitgebrand. Inzichtende vluchten na een ongeval in de Haarlemmer Houtkwartier. Nou, al dat soort dingen kun je zomaar aantreffen op onze website en op die app.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Alan Clark.

0: Adebayo, I've Got to Travel Alone. Dat heb ik ook wel eens een paar keer gedaan, vroeger. Dat is toch wennen, is dat hoor, in je eentje op pad te gaan. Maar goed, Alan Clark hoorde je ook met Kiss You the Same. Straks heb ik voor je Sonny James en Rian Marciano met I Wonder. En een nummer van George Benson.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Industriekring Haarlem, medicijnfabrikant MSD en het waterlaboratorium kunnen de komst van een koffieshop in de Waardepolder niet blokkeren, dat schrijft het HD. De bestuursrechter gaat niet mee in hun eis. De koffieshop komt mogelijk op de hoek van de Waarderweg en de JW Lucasweg, daar waar jaren horecazaak Sea Cottage zat. Toch is het nog alles behalve zeker dat de koffieshop daar mag openen. Zo is er nog geen vergunning afgegeven en moet de eigenaar eerst zijn andere koffieshop, die aan de Doelstraat, sluiten. Tegenstanders van de koffieshop in de Waarderpolder zeggen dat zo'n zaak slecht is voor het imago van het industriegebied en ze vrezen ook voor parkeeroverlast door bezoekers. In Haarlem is 94% van de studentenkamers duurder dan toegestaan. Gemiddeld betalen studenten meer dan €200 te veel per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Argos, waar het HD over schrijft. Alleen in Amsterdam liggen de prijzen nog vaker boven de limiet. Het onderzoek is voor woonwethouder Van Loenen reden om een nieuw systeem op te zetten, waardoor de gemeente vaker kan optreden tegen deze overtredingen. Volgens de wethouder worden er wel boetes uitgeschreven, maar vorig jaar waren dat er slechts 3. Om nu beter te kunnen optreden, moet er meer inzicht komen over de huurkamers in de stad. Toch kan dat nog eventjes duren. De oplevering van dit systeem wordt namelijk niet versneld, zegt Van Loenen. Dat omdat dit op een zorgvuldige manier moet gebeuren, zegt zij. Groot onderhoud dan voor de Waarderbrug en de Prinsenbrug de komende maanden. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds één van beide bruggen voor het verkeer open. Dat om verkeerschaos in de stad te voorkomen. Het werk gebeurt in 2 fases. Tijdens die eerste worden verschillende onderdelen, zoals leuningen en trappen van de bruggen, vervangen en opgebouwd.

0: Allemaal voor stichting PLN. PLN is een erfelijke hartspierziekte. Tijdens de tikkende klok challenge liepen deelnemers elk 1 of 2 rondes van ruim 4 kilometer. Deden ze elk uur. En die 4 kilometer, dat is de lengte van het volledige circuit van Zandvoort. Dat deden ze allemaal om geld op te halen voor dit goede doel. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag bewolkt met een temperatuur van ongeveer 26 graden. Morgen verwachten we dan een zware regen, zo'n 23 mm neerslag. En dat betekent ook kans op overlast. Het wordt morgen ongeveer 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Grootste hit van George Benson. En de echte jazzliefhebbers, die vinden dat vreselijk. Want toen ging hij echt op de discotour. Ja. En Give Me The Night. We hebben nog verschillende andere nummers van hem hier in het systeem zitten. Die mag ik ook wel eens draaien. Maar vandaag, op deze maandag, denk ik, laat ik gewoon maar eens even Give Me The Night draaien. En dit is Alex Warren.

eens horen. Hij brengt allemaal nieuwe liedjes ook uit. Maar ik deed nog even met de Fever Dream. Ja, waar kun je een beetje naar uitkijken? Dat zijn natuurlijk de Open Monumentendagen. Het zit er weer aan te komen. Ook de Museumnacht Kids zit er aan te komen. De Monumentennacht zit er ook aan te komen. Allemaal. En we hebben natuurlijk heel veel monumenten hier in de buurt. Niet alleen in Haarlem, maar ook in Heemstede. En ook in Bloemendaal. Ja, de Open Monumentendagen. Ze komen er weer aan. En Haarlem 105 gaat daar natuurlijk ook weer verslag van doen. Ja.

0: origineel is van Anita Ward. Ring My Bell 2026. En Bobby Valen en UZ hebben daar een mooie nieuwe uitvoering van gemaakt. Ja. 105. En natuurlijk heet die ook gewoon Ring My Bell. En dit zijn Suzanne en Freek.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

nou ook een beetje blauwe dag. Een beetje naar buiten koekeloeren. Het is niet eenvoudig in de studio van Aardappel tot 5 uur. De één grote televisiestudio, helemaal dichtgeplakt. Ja, zo min mogelijk licht naar binnen. Het is Anne Freek en de blauwe dag.

Ik vind het een van de mooiste platen van Suzanne Vreem. Mag je best weten, ja. En de blauwe dag was dat. Ik ben er morgen weer, hetzelfde tijdstip, tussen 10 en 12 uur. Laat je nog een beetje achter met wat van die dance. Ja. Oden en Fatso.

0: Vibes op Haarlem 105.
1: Vanavond praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy.
0: Queer Vibes, vanavond om 7 uur op Haarlem 105, radio, tv en online.
2: Dit is 105. Het is 12 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ON geregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Industriekring Haarlem, medicijnfabrikant MSD en het waterlaboratorium kunnen de komst van een koffieshop in de Waardepolder niet blokkeren, dat schrijft het AD. De bestuursrechter gaat niet mee in hun eis. De koffieshop komt mogelijk op de hoek van de Waarderweg en de JW Lucasweg, daar waar jaren horecazaak Sea Cottage zat. Toch is het nog alles behalve zeker dat de koffieshop daar mag openen. Zo is er nog geen vergunning afgegeven en moet de eigenaar eerst zijn andere koffieshop, die aan de Doelstraat, sluiten. Tegenstanders van de koffieshop in de Waarderpolder zeggen dat zo'n zaak slecht is voor het imago van het industriegebied en ze vrezen ook voor parkeeroverlast door bezoekers. De politie heeft dit weekend een 52-jarige man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een juwelendiefstal. De man zou sieraden uit een vitrine hebben gepakt en daarna zijn weggerend. De diefstal gebeurde bij een juwelier in de Lepelstraat. Omstanders hielden de verdachte tegen en konden hem vasthouden tot de politie er was. Duidelijk is inmiddels dat één van de juwelen terecht is, al zijn er ook nog andere sieraden spoorloos. Mogelijk heeft de verdachte tijdens zijn korte vlucht de buit aan een tweede persoon doorgegeven. In Haarlem is 94% van de studentenkamers duurder dan toegestaan. Gemiddeld betalen studenten meer dan €200 te veel per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Argos, waar het HD over schrijft. Alleen in Amsterdam liggen de prijzen nog vaker boven de limiet. Het onderzoek is voor woonwethouder Van Loenen reden om een nieuw systeem op te zetten, waardoor de gemeente vaker kan optreden tegen deze overtredingen. Volgens de wethouder worden er wel boetes uitgeschreven, maar vorig jaar waren dat er slechts 3. Om nu beter te kunnen optreden, moet er meer inzicht komen over de huurkamers in de stad. Toch kan dat nog eventjes duren. De oplevering van dit systeem wordt namelijk niet versneld, zegt Van Loenen. Dat omdat dit op een zorgvuldige manier moet gebeuren, zegt zij. En de tweede editie van de Tikkende Klok Challenge in Zandvoort was een groot succes, zegt de organisatie. Op het circuit van Zandvoort liepen zondag zo'n 1000 mensen ruim €250.000 bij elkaar. En dat allemaal voor stichting PLN. PLN is een erfelijke hartspierziekte. Tijdens de Tikkende Klok Challenge liepen deelnemers elk 1 of 2 rondes van ruim 4 kilometer, deden ze elk uur. En die 4 kilometer, dat is de lengte van het volledige circuit van Zandvoort. Dat deden ze allemaal om geld op te halen voor dit goede doel.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Het weer vrij zonnig bij 25 tot 29 graden. En vanaf morgen wisselvalliger en een stuk koeler.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Industriekring Haarlem, medicijnfabrikant MSD en het waterlaboratorium kunnen de komst van een koffieshop in de Waardepolder niet blokkeren. Dat schrijft het AD. De bestuursrechter gaat niet mee in hun eis. De koffieshop komt mogelijk op de hoek van de Waarderweg en de JW Lucasweg. Daar waar jaren horecazaak Sea Cottage zat. Toch is het nog allesbehalve zeker dat de koffieshop daar mag openen. Zo is er nog geen vergunning afgegeven en moet de eigenaar eerst zijn andere koffieshop, die aan de Doelstraat, sluiten. Tegenstanders van de koffieshop in de Waarderpolder zeggen dat zo'n zaak slecht is voor het imago van het industriegebied. En ze vrezen ook voor parkeeroverlast door bezoekers. Groot onderhoud dan voor de Waarderbrug en de Prinsenbrug de komende maanden. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds één van beide bruggen voor het verkeer open. Dat om verkeerschaos in de stad te voorkomen. Het werk gebeurt in twee fases. Tijdens die eerste worden verschillende onderdelen, zoals leuningen en trappen van de bruggen, vervangen en opgeknapt. Ook de brugwachtershuisjes krijgen een opfrisbeurt. Specifiek bij de Waarderbrug worden technische onderdelen vervangen, zoals de motoren en de draaias. En bij de Prinsenbrug worden nieuwe markeringen aangebracht. En ook krijgt het wegdek een opknapbeurt. De werkzaamheden starten in november en duren tot april volgend jaar. De politie heeft dit weekend een 52-jarige man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een juwelendiefstal. De man zou sieraden uit een vitrine hebben gepakt en daarna zijn weggerend. De diefstal gebeurde bij een juwelier in de Lepelstraat. Omstanders hielden de verdachte tegen en konden hem vasthouden tot de politie er was. Duidelijk is inmiddels dat één van de juwelen terecht is, al zijn er ook nog andere sieraden spoorloos. Mogelijk heeft de verdachte tijdens zijn korte vlucht de buit aan een tweede persoon doorgegeven. En de tweede editie van de Tikkende Klok Challenge in Zandvoort was een groot succes, zegt de organisatie. Op het circuit van Zandvoort liepen zondag zo'n 1000 mensen ruim 250.000 euro bij elkaar. En dat allemaal voor stichting PLN. PLN is een erfelijke hartspierziekte. Tijdens de Tikkende Klok Challenge liepen deelnemers elk 1 of 2 rondes van ruim 4 kilometer, deden ze elk uur. En die 4 kilometer, dat is de lengte van het volledige circuit van Zandvoort. Dat deden ze allemaal om geld op te halen voor dit goede doel. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag bewolkt met een temperatuur van ongeveer 26 graden. Morgen verwachten we dan een zware regen, zo'n 23 mm neerslag. En dat betekent ook kans op overlast. Het wordt morgen ongeveer 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 Muziekmix, zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Industriekring Haarlem, medicijnfabrikant MSD en het waterlaboratorium kunnen de komst van een koffieshop in de Waardepolder niet blokkeren, dat schrijft het HD. De bestuursrechter gaat niet mee in hun eis. De koffieshop komt mogelijk op de hoek van de Waarderweg en de JW Lucasweg, daar waar jaren horecazaak Sea Cottage zat. Toch is het nog alles behalve zeker dat de koffieshop daar mag openen. Zo is er nog geen vergunning afgegeven en moet de eigenaar eerst zijn andere koffieshop, die aan de Doelstraat, sluiten. Tegenstanders van de koffieshop in de Waarderpolder zeggen dat zo'n zaak slecht is voor het imago van het industriegebied en ze vrezen ook voor parkeeroverlast door bezoekers. In Haarlem is 94% van de studentenkamers duurder dan toegestaan. Gemiddeld betalen studenten meer dan €200 te veel per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Argos, waar het HD over schrijft. Alleen in Amsterdam liggen de prijzen nog vaker boven de limiet. Het onderzoek is voor woonwethouder Van Loenen reden om een nieuw systeem op te zetten, waardoor de gemeente vaker kan optreden tegen deze overtredingen. Volgens de wethouder worden er wel boetes uitgeschreven, maar vorig jaar waren dat er slechts 3. Om nu beter te kunnen optreden, moet er meer inzicht komen over de huurkamers in de stad. Toch kan dat nog eventjes duren. De oplevering van dit systeem wordt namelijk niet versneld, zegt Van Loenen. Dat omdat dit op een zorgvuldige manier moet gebeuren, zegt zij. Groot onderhoud dan voor de Waarderbrug en de Prinsenbrug de komende maanden. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds één van beide bruggen voor het verkeer open. Dat om verkeerschaos in de stad te voorkomen. Het werk gebeurt in 2 fases. Tijdens die eerste worden verschillende onderdelen, zoals leuningen en trappen van de bruggen, vervangen en opgeknapt. Ook de brugwachtershuisjes krijgen een opfrisbeurt. Specifiek bij de Waarderbrug worden technische onderdelen vervangen, zoals de motoren en de draaias. En bij de Prinsenbrug worden nieuwe markeringen aangebracht. En ook krijgt het wegdek een opknapbeurt. De werkzaamheden starten in november en duren tot april volgend jaar. En de tweede editie van de Tikkende Klok Challenge in Zandvoort was een groot succes, zegt de organisatie. Op het circuit van Zandvoort liepen zondag zo'n 1000 mensen ruim €250.000 bij elkaar. En dat allemaal voor stichting PLN. PLN is een erfelijke hartspierziekte. Tijdens de Tikkende Klok Challenge liepen deelnemers elk 1 of 2 rondes van ruim 4 kilometer. Dat deden ze elk uur. En die 4 kilometer, dat is de lengte van het volledige circuit van Zandvoort. Dat deden ze allemaal om geld op te halen voor dit goede doel. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag bewolkt met een temperatuur van ongeveer 26 graden. Morgen verwachten we dan een zware regen, zo'n 23 mm neerslag. En dat betekent ook kans op overlast. Het wordt morgen ongeveer 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

0: meer vibes op Haarlem 105. Vanavond praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy. Queer Vibes, vanavond om 7 uur op Haarlem 105, radio, tv en online.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. De Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Industriekring Haarlem, medicijnfabrikant MSD en het waterlaboratorium kunnen de komst van een koffieshop in de Waardepolder niet blokkeren. Dat schrijft het AD. De bestuursrechter gaat niet mee in hun eis. De koffieshop komt mogelijk op de hoek van de Waarderweg en de JW Lucasweg. Daar waar jaren horecazaak Sea Cottage zat. Toch is het nog allesbehalve zeker dat de koffieshop daar mag openen. Zo is er nog geen vergunning afgegeven. En moet de eigenaar eerst zijn andere koffieshop, die aan de Doelstraat, sluiten. Tegenstanders van de koffieshop in de Waarderpolder zeggen dat zo'n zaak slecht is voor het imago van het industriegebied. En ze vrezen ook voor parkeeroverlast door bezoekers. De politie heeft dit weekend een 52-jarige man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een juwelendiefstal. De man zou sieraden uit een vitrine hebben gepakt en daarna zijn weggerend. De diefstal gebeurde bij een juwelier in de Lepelstraat. Omstanders hielden de verdachte tegen en konden hem vasthouden tot de politie er was. Duidelijk is inmiddels dat één van de juwelen terecht is, al zijn er ook nog andere sieraden spoorloos. Mogelijk heeft de verdachte tijdens zijn korte vlucht de buit aan een tweede persoon doorgegeven. In Haarlem is 94% van de studentenkamers duurder dan toegestaan. Gemiddeld betalen studenten meer dan €200 te veel per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Argos, waar het HD over schrijft. Alleen in Amsterdam liggen de prijzen nog vaker boven de limiet. Het onderzoek is voor woonwethouder Van Loenen reden om een nieuw systeem op te zetten, waardoor de gemeente vaker kan optreden tegen deze overtredingen. Volgens de wethouder worden er wel boetes uitgeschreven, maar vorig jaar waren dat er slechts 3. Om nu beter te kunnen optreden, moet er meer inzicht komen over de huurkamers in de stad. Toch kan dat nog eventjes duren. De oplevering van dit systeem wordt namelijk niet versneld, zegt Van Loenen. Dat omdat dit op een zorgvuldige manier moet gebeuren, zegt zij. En de tweede editie van de Tikkende Klok Challenge in Zandvoort was een groot succes, zegt de organisatie. Op het circuit van Zandvoort liepen zondag zo'n 1000 mensen ruim €250.000 bij elkaar. En dat allemaal voor stichting PLN. PLN is een erfelijke hartspierziekte. Tijdens de Tikkende Klok Challenge liepen deelnemers elk 1 of 2 rondes van ruim 4 kilometer, deden ze elk uur. En die 4 kilometer, dat is de lengte van het volledige circuit van Zandvoort. Dat deden ze allemaal om geld op te halen voor dit goede doel. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag bewolkt met een temperatuur van ongeveer 26 graden. Morgen verwachten we dan een zware regen, zo'n 23 mm neerslag. En dat betekent ook kans op overlast. Het wordt morgen ongeveer 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland op dit moment 1 file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. En dat is de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Huizen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Industriekring Haarlem, medicijnfabrikant MSD en het waterlaboratorium kunnen de komst van een koffieshop in de Waardepolder niet blokkeren, dat schrijft het HD. De bestuursrechter gaat niet mee in hun eis. De koffieshop komt mogelijk op de hoek van de Waarderweg en de JW Lucasweg, daar waar jaren horecazaak Sea Cottage zat. Toch is het nog alles behalve zeker dat de koffieshop daar mag openen. Zo is er nog geen vergunning afgegeven en moet de eigenaar eerst zijn andere koffieshop, die aan de Doelstraat, sluiten. Tegenstanders van de koffieshop in de Waarderpolder zeggen dat zo'n zaak slecht is voor het imago van het industriegebied en ze vrezen ook voor parkeeroverlast door bezoekers. Groot onderhoud dan voor de Waarderbrug en de Prinsenbrug de komende maanden. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds één van beide bruggen voor het verkeer open, dat om verkeerschaos in de stad te voorkomen. Het werk gebeurt in twee fases. Tijdens die eerste worden verschillende onderdelen, zoals leuningen en trappen van de bruggen, vervangen en opgeknapt. Ook de brugwachtershuisjes krijgen een opfrisbeurt. Specifiek bij de Waarderbrug worden technische onderdelen vervangen, zoals de motoren en de draaias. En bij de Prinsenbrug worden nieuwe markeringen aangebracht en ook krijgt het wegdek een opknapbeurt. De werkzaamheden starten in november en duren tot april volgend jaar. De politie heeft dit weekend een 52-jarige man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een juwelendiefstal. De man zou sieraden uit een vitrine hebben gepakt en daarna zijn weggerend. De diefstal gebeurde bij een juwelier in de Lepelstraat. Omstanders hielden de verdachte tegen en konden hem vasthouden tot de politie er was. Duidelijk is inmiddels dat één van de juwelen terecht is, al zijn er ook nog andere sieraden spoorloos. Mogelijk heeft de verdachte tijdens zijn korte vlucht de buit aan een tweede persoon doorgegeven. En de tweede editie van de Tikkende Klok Challenge in Zandvoort was een groot succes, zegt de organisatie. Op het circuit van Zandvoort liepen zondag zo'n 1000 mensen ruim 250.000 euro bij elkaar. En dat allemaal voor stichting PLN. PLN is een erfelijke hartspierziekte. Tijdens de Tikkende Klok Challenge liepen deelnemers elk 1 of 2 rondes van ruim 4 kilometer, deden ze elk uur. En die 4 kilometer, dat is de lengte van het volledige circuit van Zandvoort. Dat deden ze allemaal om geld op te halen voor dit goede doel.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Het weer vrij zonnig bij 25 tot 29 graden. En vanaf morgen wisselvalliger en een stuk koeler.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB.

voor je in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland is de spits ook begonnen. 50 kilometer file in totaal en het wordt nu snel drukker op de weg. Onder andere op de A9 Amstelveen richting Alkmaar beland je in de file. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Velzen en Heemskerk. De berger is nu aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft dicht en je doet er 15 minuten langer over. Ook op de A27 Utrecht-Almere sta je in de file. Tussen Bilthoven en Huizen rijdt het langzaam over 10 kilometer met een kwartier op onthoud. Dan de N230 Utrecht richting Maarsen. Je hebt 10 minuten extra tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. En tot slot de meeste vertraging in de regio. De N231 Amstelveen richting Alphen aan de Rijn. Tussen Amstelveen en de aansluiting met de N201 rijdt het langzaam over 3 kilometer met 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Industriekring Haarlem, medicijnfabrikant MSD en het waterlaboratorium kunnen de komst van een koffieshop in de Waardepolder niet blokkeren, dat schrijft het HD. De bestuursrechter gaat niet mee in hun eis. De koffieshop komt mogelijk op de hoek van de Waarderweg en de JW Lucasweg, daar waar jaren horecazaak Sea Cottage zat. Toch is het nog allesbehalve zeker dat de koffieshop daar mag openen. Zo is er nog geen vergunning afgegeven en moet de eigenaar eerst zijn andere koffieshop, die aan de Doelstraat, sluiten. Tegenstanders van de koffieshop in de Waarderpolder zeggen dat zo'n zaak slecht is voor het imago van het industriegebied en ze vrezen ook voor parkeeroverlast door bezoekers. In Haarlem is 94% van de studentenkamers duurder dan toegestaan. Gemiddeld betalen studenten meer dan €200 te veel per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Argos, waar het HD over schrijft. Alleen in Amsterdam liggen de prijzen nog vaker boven de limiet. Het onderzoek is voor woonwethouder Van Loenen reden om een nieuw systeem op te zetten, waardoor de gemeente vaker kan optreden tegen deze overtredingen. Volgens de wethouder worden er wel boetes uitgeschreven, maar vorig jaar waren dat er slechts 3. Om nu beter te kunnen optreden, moet er meer inzicht komen over de huurkamers in de stad. Toch kan dat nog eventjes duren. De oplevering van dit systeem wordt namelijk niet versneld, zegt Van Loenen. Dat omdat dit op een zorgvuldige manier moet gebeuren, zegt zij. Groot onderhoud dan voor de Waarderbrug en de Prinsenbrug de komende maanden. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds één van beide bruggen voor het verkeer open. Dat om verkeerschaos in de stad te voorkomen. Het werk gebeurt in 2 fases. Tijdens die eerste worden verschillende onderdelen, zoals leuningen en trappen van de bruggen, vervangen en opgeknapt. Ook de brugwachtershuisjes krijgen een opfrisbeurt. Specifiek bij de Waarderbrug worden technische onderdelen vervangen, zoals de motoren en de draaias. En bij de Prinsenbrug worden nieuwe markeringen aangebracht. En ook krijgt het wegdek een opknapbeurt. De werkzaamheden starten in november en duren tot april volgend jaar. En de tweede editie van de Tikkende Klok Challenge in Zandvoort was een groot succes, zegt de organisatie. Op het circuit van Zandvoort liepen zondag zo'n 1000 mensen ruim €250.000 bij elkaar. En dat allemaal voor stichting PLN. PLN is een erfelijke hartspierziekte. Tijdens de Tikkende Klok Challenge liepen deelnemers elk 1 of 2 rondes van ruim 4 kilometer. Deden ze elk uur. En die 4 kilometer, dat is de lengte van het volledige circuit van Zandvoort. Dat deden ze allemaal om geld op te halen voor dit goede doel.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. Volgens de rechter had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Het verkeer kan zeker 48 uur lang niet over een brug in de A28 rijden bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar ongeveer 16 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op een enkele plek rijd je de file in Noord-Holland. Dat is onder andere het geval op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Op de Ring West, de A10 van Amsterdam, is het ook druk in de richting van Zaandam. Tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam Buitenveldert betekent dat 15 minuten extra reistijd. Je hebt 10 tot 15 minuten vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. Tot slot nog de N305 Almere richting Dronten. Tussen de aansluiting met de A27 en de N301 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: meer vibes op Haarlem 105.
1: Vanavond praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy.
0: Queer Vibes, vanavond om 7 uur op Haarlem 105, radio, tv en online.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeervertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Veroorzaakt langzaam rijdend verkeer over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook op de A5 Hoofddorp Amsterdam is het druk. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 betekent dat 25 minuten extra. En dat heeft te maken met een kapotte auto op de linkerrijstrook op de A10 richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. 10 minuten oponthoud daar. Verder nog de A27 Utrecht-Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes kun je er 10 tot 15 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Julien Dom. Industriekring Haarlem, medicijnfabrikant MSD en het waterlaboratorium kunnen de komst van een koffieshop in de Waardepolder niet blokkeren, dat schrijft het HD. De bestuursrechter gaat niet mee in hun eis. De koffieshop komt mogelijk op de hoek van de Waarderweg en de JW Lucasweg, daar waar jaren horecazaak Sea Cottage zat. Toch is het nog alles behalve zeker dat de koffieshop daar mag openen. Zo is er nog geen vergunning afgegeven en moet de eigenaar eerst zijn andere koffieshop, die aan de Doelstraat, sluiten. Tegenstanders van de koffieshop in de Waarderpolder zeggen dat zo'n zaak slecht is voor het imago van het industriegebied en ze vrezen ook voor parkeeroverlast door bezoekers. De politie heeft dit weekend een 52-jarige man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een juwelendiefstal. De man zou sieraden uit een vitrine hebben gepakt en daarna zijn weggerend. De diefstal gebeurde bij een juwelier in de Lepelstraat. Omstanders hielden de verdachte tegen en konden hem vasthouden tot de politie er was. Duidelijk is inmiddels dat één van de juwelen terecht is, al zijn er ook nog andere sieraden spoorloos. Mogelijk heeft de verdachte tijdens zijn korte vlucht de buit aan een tweede persoon doorgegeven. In Haarlem is 94% van de studentenkamers duurder dan toegestaan. Gemiddeld betalen studenten meer dan €200 te veel per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Argos, waar het HD over schrijft. Alleen in Amsterdam liggen de prijzen nog vaker boven de limiet. Het onderzoek is voor woonwethouder Van Loenen reden om een nieuw systeem op te zetten, waardoor de gemeente vaker kan optreden tegen deze overtredingen. Volgens de wethouder worden er wel boetes uitgeschreven, maar vorig jaar waren dat er slechts 3. Om nu beter te kunnen optreden, moet er meer inzicht komen over de huurkamers in de stad. Toch kan dat nog eventjes duren. De oplevering van dit systeem wordt namelijk niet versneld, zegt Van Loenen. Dat omdat dit op een zorgvuldige manier moet gebeuren, zegt zij. En de tweede editie van de Tikkende Klok Challenge in Zandvoort was een groot succes, zegt de organisatie. Op het circuit van Zandvoort liepen zondag zo'n 1000 mensen ruim €250.000 bij elkaar. En dat allemaal voor stichting PLN. PLN is een erfelijke hartspierziekte. Tijdens de Tikkende Klok Challenge liepen deelnemers elk 1 of 2 rondes van ruim 4 kilometer, deden ze elk uur. En die 4 kilometer, dat is de lengte van het volledige circuit van Zandvoort. Dat deden ze allemaal om geld op te halen voor dit goede doel.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Volgens het AD zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Met de dienst waren familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Er zijn stadionverboden uitgedeeld volgens de club. Dan het weer, steeds meer bewolking vanavond. Vannacht is het rond de 16 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment veroorzaakt een vrachtauto met pech vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. Op de A44 Amsterdam-Den Haag rijd je de file in tussen knooppunt Burgerveen en Amsterdam-Kaagdorp. De 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: 7 uur 's avonds.
1: Queer Vibes
0: op Haarlem 105.
2: Vanavond praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy.
0: Queer Vibes, vanavond om 7 uur op Haarlem 105, radio, tv en online.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
5: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
4: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade sta je 15 minuten in de file door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Yes.
1: Hallo, hallo, hallo.
2: We zijn er weer.
0: Ja.
1: We zijn er weer. Queer Vibes.
0: Seizoen 3.
1: Seizoen 3. Oh my god, yes. We zijn een maandje weg geweest.
0: Ja, en het is de aftrap.
1: De eerste. Ik heb er heel veel zin in. Willem, jij ook?
0: Ja, ik heb er heel veel zin in. Vooral ook omdat we, omdat het heeft een bepaald chaotisch walk-in gevoel. En dat maakt het juist wel heel erg leuk.
1: Ja, joh.
0: Ja, de gasten, voor de kijkers en voor de luisteraars, er kunnen deuren opengaan, er kunnen mensen binnenkomen die we dan liefdevol gaan begroeten. Dat is allemaal onderdeel van de uitzending. Het gelikte, zeker, wat we het vorige seizoen hadden, dat hebben we radicaal overboord gegooid.
1: Ons. Ja.
0: Mensen kunnen gewoon walk in, take a seat en babbel.
1: We gaan voor de grote improvisatieshow vandaag.
0: Het lijkt me vandaag een hele fijne improvisatieshow.
1: Ja, en ik heb er echt heel veel zin in. Willem, hoe is het even met jou? Want we zijn even weg geweest.
0: We zijn even weg geweest. Ja, hoe is het met mij? Ja, oud. Nee, het is heel goed. Het is heel goed. Ja. Het is een zegen als je op enig moment met pensioen bent. Dat je je bezig kunt houden met allemaal gezellige, makkelijke dingen en zo. En een beetje naar het nieuws kijken en je daarover verwonderen.
1: En hoe,
0: beetje zorgelijk vind ik het wel voor ons als community worden.
1: Nee, ja, het lijkt met de week komt er weer iets uit waarvan ik denk, dit gaat weer 30 jaar, 60 jaar terug de tijd.
0: Nou ja, weet je, wat ik merk is dat ik een zekere mate van Netflix-verslaving aan het ontwikkelen ben. Om me maar ver van al het nieuws te houden. Het laatste wat ik vandaag voorbij zag knallen, ja, was dat in Amerika heeft iemand, niet nader te benoemen, bedacht dat er een nieuwe vorm van uniform moet komen voor een bepaalde groep mensen die voor deze persoon werken. En dat is dan gebaseerd op de uniform die het leger van Darth Vader droeg. Maar als je er naar kijkt, denk je ook bij jezelf, ik herken die kleur en ik herken die stijl. En dat hadden we een eeuw geleden ook. Dus ik neig er heel erg naar om mij in Netflix te storten en daar dan maar een bubbel in te creëren, omdat ik het soms allemaal een beetje overweldigend begin te vinden.
1: Nou, dat vind ik niet gek, want we zien overal dat het verandert.
0: Ja.
1: Het is niet alleen maar meer dat het vanuit één hoek komt, maar het hele, alles is aan het veranderen.
0: Ja.
1: En dat vind ik heel eng.
0: Dat is het ook. En daarom hebben wij, vind ik wel, dat wij als Queer Vibes een schone taak hebben om onze community te verbinden. Dat is een beetje waarom ik dit doe. Ik wil juist verbinding zien te vinden tussen al onze communities, in de hoop dat wij samen voor de strijd willen staan. Want ik ben ook niet achterlijk. Ik weet ook dat we door de decennia heen wel wat versnipperd zijn geraakt.
1: Oh, 100.
0: Daar ben ik bij geweest. Dus, maar ik merk dat ik nu heel erg de behoefte voel om elkaar te vinden, over de verschillen heen te stappen en dan samen te zorgen dat we ongeschonden uit de strijd komen. Want ook dit gaat een keer voorbij. Maar het zou fijn zijn als wij daar als groep niet te veel onder hoeven te lijden. Dat was mijn betoog.
1: Prachtig. Ja, maar ik denk ook juist een stukje weer vereniging even zoeken met elkaar.
0: Dat
1: is zo belangrijk.
0: Ja,
1: juist
0: en vooral,
1: in een tijd
0: en vooral
1: als deze.
0: Ook in de fysieke wereld.
1: Ja.
0: Dat ja, we online, ons daar weer gaan treffen. En dat we elkaar ook weer willen omarmen. En dat we het niet digitaal gaan zoeken. Want daar gaan we het niet vinden.
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het spannend, maar we hebben een platform ervoor. We hebben weer een nieuwe aflevering vandaag.
0: En we hebben een nieuwe aflevering, ja. En we hebben een heel nieuw seizoen. En we hebben hartstikke leuke plannen al ontwikkeld voor dit seizoen. Dus ik heb er erg veel zin in. En dat was de eerste deur die u hoort, dames en heren. Maar zeker, we hebben ook, en dat vind ik echt, dat vind ik echt wel een enorme mega eer. Onze eerste gast die er dus al zit.
1: Ja.
0: Jesco, aan jou. Ga je gang. Introduceer hem.
1: Ja. Zilan Bekrooi.
3: Ja.
1: Welkom.
3: Dankjewel. Thanks for having me.
1: Even in het superkort. Want ik weet een beetje wat je doet. Maar
3: ja,
1: wat doe jij voor vette dingen? Want jij doet zo veel. En het, ja, nou ja, Willem zei het net ook al voor de uitzending. Ja, we zien je overal voorbij komen.
2: Ja, wat ik doe. Ik ben een shapeshifter eigenlijk echt. Dus ik beweeg door verschillende werelden als verhalenverteller. Het begint wel heel vaak bij het schrijven, bij taal. Of het nou muziek is of theater of anything eigenlijk begint voor mij bij het verhaal. En vaak dus bij de taal. Maar er was een tijd dat ik mezelf een muzikant noemde. Maar vertrekken van het punt van verhalenverteller is, voelt completer, voelt vollediger. Het voelt gewoon meer in lijn met alle versies van mezelf die ik in me draag. Dus ja, als verhalenverteller kan ik al die versies vieren. Dus dat ben ik, een shapeshifter.
1: Wat mooi. Wat is het verschil wat je hebt gemerkt? Dus zeg maar, je zegt net dat verhalenvertellen heel erg hielp. Hoe was het daarvoor?
2: Het verhaal vertellen heel erg hielp, wat bedoel je?
1: Nou, je zegt net eigenlijk met juist dat verhaal in het licht zetten, dat brengt mij heel veel en dat maakt mij ook zo'n shapeshifter. Is dat iets wat je al heel lang doet of is dat iets juist wat je hebt uit weten te vinden, dat verhalen vertellen?
2: Ja, een lang verhaal eigenlijk. Maar als ik een boek had gelezen, dan vroeg mijn moeder om een tekening. En als ik een tekening had gemaakt, dan vroeg ze om een verhaal daarbij. Dus eigenlijk is het mijn moeder die van jongs af aan eigenlijk niet alleen maar de liefde voor verhalen lezen of kijken, ervaren. Maar ook de liefde voor verhalen creëren. En die uitwisseling tussen die verschillende vormen. Zij heeft dat gestimuleerd. Dus en ergens in mijn teens en early twenties, toen de muziek kwam en ik dacht van, oh ja, dit is waar ik al mijn toewijdingen aan ga geven. Ben ik het een klein beetje vergeten. Ook omdat de wereld op bepaalde momenten zei, het is of je moet kiezen, je kan niet alles zijn. En mensen die verschillende dingen doen, die kunnen niet allemaal goed in zijn. En het is een beetje bullshit. Want nu ben ik in zo'n fase waarbij ik realiseer wat de toewijding is, wat toewijding je kan brengen aan een bepaalde discipline, een bepaalde vorm. Maar dat als je beweegt tussen verschillende werelden, muziek, theater, literatuur, ze voeden elkaar allemaal. Er zijn gewoon delen uit mijn boek die ik niet had geschreven als ik niet eerst een versie had geschreven van een song. Er zijn scènes waar songs uit zijn geboren. In het theater komt alles bij elkaar en daar weet je, daar heb je sowieso alle vormen die je maakt nodig.
1: Ja, dus ja. Nee, ik denk dat theater sowieso daar een heel mooi platform voor biedt. Daar gaan we ook zo nog heel even over babbelen. Ja. Want Willem, voor het vergeten, misschien moeten we heel veel zeggen waar we het over gaan hebben in deze uitzending. Dus meteen.
0: Nou ja, in het kader van de chaotisch, kom binnen, pak een stoel en praat. Is het misschien handig dat we even gaan vertellen waar we het over willen hebben?
1: Ja, nou ja, het thema van deze uitzending is Black Queer.
3: Ja.
1: Ik denk dat we daar hele bijzondere gasten voor hebben uitgenodigd.
3: Ja.
1: En het zo ontzettend fijn is dat we dit platform hebben om, wat jij net ook al benoemde, die bruggen te kunnen slaan door ook verhalen te vertellen en te horen. Te weten hoe andere mensen dezelfde wereld ervaren.
0: Mm-hmm. En vanuit de gedachte dat toen ik op enig moment ging nadenken van wat zou nou leuk zijn of wat is interessant voor queer vibes, toen heb ik wel gedacht dat ik het heel belangrijk vind om communities te eren. Ja. En communities ruimte te bieden en een platform en te kunnen laten vertellen. Dat vond ik heel belangrijk. En toen kwam de Black Queer community kwam boven. Toen kwam ook de Asian community kwam boven bij mij. Omdat dat in mijn beleving groepen zijn die in de witte dominante wereld vaak in de schaduw staan. En dat wilde ik proberen met Queer Vibes een andere draai aan te geven.
1: Ja, nou ja, ik vind het fantastisch dat we dit doen vandaag. Ik werd helemaal enthousiast hoe je het al voorstelde. En nou ja, een hele leuke voorbereiding uiteraard gehad.
3: Ja.
1: Want je zegt net ook representatie in een hele dominante witte cultuur.
3: Ja.
1: Silan, je hebt het net ook over dat je theater maakt.
2: Ja.
1: Hoe is dat voor jou? Dat je eigenlijk ook in toch een best wel heel wit Nederland hier als black queer onder andere theater doet.
2: Mm-hmm. Het theater is voor mij heel bevrijdend geweest. Maar ik heb ook een iets ander pad gehad, denk ik. Toen ik 22 was, 10 jaar geleden, toen ben ik naar Nederland toe verhuisd om te studeren aan het Conservatorium van Amsterdam. En wat ik net al zei, daarna kwam weer het besef van, hé, maar ik heb gewoon meer ruimte nodig om mijn makerschap te omarmen. Weet je, als verhalenverteller. Dus theater was eigenlijk tot drie, vier jaar geleden niet iets waarvan ik dacht, oh, dat kan ik ook. En omdat ik die regels niet kende en ook niet bewust was van alle verwachtingen, niet bewust van alle spanningen, van alle, you know, whatever. Side note. Ik ben wel heel vaak naar theater geweest. Gewoon als liefhebber. Dat ik in een zaal zat en dacht, ik zou dit waarschijnlijk moeten begrijpen. Of ik zou dit waarschijnlijk moeten kennen. Maar ik ken het niet. En deze volledig witte zaal, die gaat er helemaal in mee. En het heeft me door de jaren heen ook gewoon heel veel effort gekost om, ja, ik was wel nieuwsgierig naar wat er gebeurde. En wat de context en wat de cultuur eromheen was. En toen ik het theater in ging, toen dacht ik, oké, maar ik moet dit gewoon maken vanuit wie ik ben en mijn achtergrond. Dus dat gaat ook betekenen dat er mensen in mijn zaal zitten, die misschien niet bekend zijn met die wereld, die werelden van waar ik uit maak. Dus ik denk dat op die manier ik dus wel bewust was van, ja, inderdaad een theaterveld dat op een bepaald punt gewoon heel wit is geweest. Maar ik moet ook zeggen, er zijn zoveel nieuwe, jonge theatermakers van kleur. Die hebben me ontzettend veel geïnspireerd. Die hebben mij dus voorstellingen gegeven die ik zag waarvan ik dacht van, ja, dit is dus ook voor mij gemaakt. Ja.
0: Ik heb een vraag.
1: Ja, Willem, ga.
0: Er komt een vraag boven zetten. Ja. Kan je me uitleggen, we gaan terug naar dat moment dat jij dus naar een theatervoorstelling gaat. En dat je dan in het predominante witte zaal zit. Ja. En dat je je dus afvraagt van, wat gebeurt er met deze witte zaal, wat er dus niet met mij gebeurt.
2: Ja.
0: Wat is dat dan? Heb je een voorbeeld?
2: Het heeft vaak te maken met een voorstelling die gemaakt is om een wit publiek, en wat is dat, die me vooropstellen dat die voorstellingen er moeten zijn. Maar voorstellingen die zijn gemaakt om een wit publiek bijna te onderwijzen of zo.
0: Okay.
2: Bijna bewust te maken van een bepaalde wereld, een bepaalde problematiek, bepaalde schoonheid.
0: Mm-hmm.
2: En die kunnen nogal uitleggerig zijn soms. Als je al weet, als je die werelden al kent, als je al weet wat de problematiek is, als je het leeft. En ik heb dus een aantal momenten gehad dat ik in zalen zat en ik dacht van oké, eerste 10 minuten wist ik het al van oké, dit gaat zo'n voorstelling zijn waarbij er heel veel wordt uitgelegd over wat ik eigenlijk al weet. Maar het is belangrijk, dus ik schakel even dat uit en ik ga gewoon, ik geef me over wat er gebeurt. Maar het zijn ook wel vaak de voorstellingen waar ik dus uit de zaal loop en denk, oké, maar wie maakt dan een voorstelling die voorbij deze thematiek beweegt? Een voorstelling die misschien nog dieper gaat. Of een voorstelling die, you know, waarbij het uitleggen niet wordt gedaan op die manier.
0: Aha.
2: Maar gewoon het verhaal wordt neergezet en het publiek wordt uitgenodigd om, ja, misschien een beetje werk te doen. Soms is publiek een beetje, weet je, verwachten dat alles in kleine stukjes wordt voorgeschoteld, maar dat hoeft helemaal niet.
0: Nee, prima. Ja, helder.
2: Ja, prima.
0: Ja, nee, want ik herken het. Ja, ja. Ik weet dat wij, dat in een predominant wit publiek, daar wordt alles aan uitgelegd. Klopt.
2: Ja, dus niet overal, hè. Maar er zijn gewoon heel veel voorstellingen die ik heb gezien waarvan ik dacht van, oh ja, het is niet helemaal voor mij gemaakt, omdat ik zoveel van al ken.
0: Okay.
2: Maar again, het zijn waardevolle, ook documentaires, hè. Heel veel documentaires, zeker na 2020.
0: Ja.
2: Van diaspora, die gaat naar het land waar hun roots liggen. En dat is super waardevol. Alleen het moet een en-en situatie zijn. Je hebt en die voorstellingen nodig die, ja, iets onthullen, iets bewust maken aan een publiek dat er nog niet, you know, bewust over was, van was. En je hebt voorstellingen die nodig die zeggen, oké, we leggen niks uit. Maar, want we hebben dromen die voorbij deze problematiek gaan. We hebben you know, nieuwe dingen te verkennen. En-en.
0: En-en,
2: denk ik.
0: Zeker.
1: Ik probeer hem ook even nog net een soort het standje concreet te maken door met een ander perspectief te zetten.
2: Ja.
1: Ik was gisteren bij de voorstelling Plum Road Tea Dream.
2: Ja.
1: Ik weet of je die toevallig hebt gezien?
2: Nee, niet gezien.
1: Nou, dat gaat dus eigenlijk over iemand die queer is en van kleur is.
2: Mm-hmm.
1: En die eigenlijk zijn verhaal vertelt in een videogame.
2: Mm-hmm.
1: En dat is super cool opgezet.
2: Mm-hmm.
1: Maar het is heel bizar dat je dus inderdaad merkt dat ik als iemand die er helemaal in zit, die komt helemaal mee in die voorstelling. Van A tot Z, gewoon lachen, inside jokes waarvan mensen echt dachten, wat hoor ik? Wat hadden mensen voor mij en die begrepen dus heel veel niet. En ik kon me daar dus echt ook even heel erg over verbazen. Met, oh, inderdaad, dit is helemaal niet jullie wereld, maar jullie stappen wel deze andere wereld even in.
2: Dus dat is wat ik bedoel met dat either way blijft het gewoon heel erg waardevol. Als je dingen uitlegt of niet uitlegt, weet je, het feit dat mensen in één ruimte zitten en hetzelfde ervaren, maar zulke verschillende ervaringen hebben, dat gebeurt natuurlijk gewoon. Theater is natuurlijk gewoon leven en maatschappij gewoon. Het is real life eigenlijk, in het klein. En als je het zo'n voorstelling kan stappen, je hebt een gesprek over het feit dat je op een totaal andere planeet was. Ja, dat je hoopt dat soort gesprekken ook gewoon in real life kunnen gebeuren, weet je. Dus ja, thanks for sharing.
1: 100%. Nee, ik probeerde me heel even nog een soort van samen te pakken met dat gevoel. Dat heb ik gisteren volgens mij nog ervaren als jij het net uitlegde. Ja. Je had het net even over jouw voorstelling. En we hebben het even heel veel gehad over dat niet iedereen alles in één keer hoeft te begrijpen. Had jij gewild dat jij, toen jij vroeger naar het theater toe ging, dat er meer representatie was van mensen van kleur in het theater? Had je daar iets meer aan gehad?
2: Nou, ik denk direct aan twee dingen eigenlijk. Want ik heb dus tot mijn 22e in Suriname gewoond. Dus ik heb natuurlijk heel veel theater gezien. Ja. Dat specifiek gemaakt was voor de Surinaamse context. En als je dan verhuist naar Nederland, waarbij de balans anders is en de verhouding anders is. Dat is het eerste moment dat ik dacht van, dat me bewust van werd dat er niet altijd theater werd gemaakt voor iedereen of zo. Ja.
1: Oh.
2: Ja.
1: Nee, ik moet.
2: Nee, verstel je vooral.
1: Nee, jij zegt dit en dit is heel bizar. Ik ben hier opgegroeid en ik ben dus wel heel erg en met mijn moeder ook heel erg zoekende geweest naar juist die representatie in theater. Dus ik vind het heel. Grappig is het helemaal het goede woord, maar ik vind het eigenlijk heel grappig dat jij zo'n andere ervaring had. Dat je natuurlijk eigenlijk heel anders daarin.
2: Maar ik denk dat is denk ik ook het grote verschil. Er is natuurlijk een verschil. Ik woon 10 jaar hier, ik ben nu ook deel van diaspora, weet je, uit het land van uit Suriname in dit geval. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat. Dat we als diaspora in connectie blijven met die werelden waarin alles eigenlijk gemaakt wordt voor ons, om het zo te zeggen. Nou, moet ik wel zeggen, in Suriname natuurlijk als het gaat om queer stories, dat is iets wat ik juist hier meer heb gevonden. Queer stories vond ik in Suriname niet in het theater, tenminste niet op de manier dat ik het wilde, want er zijn altijd Surinaams theater heeft altijd. En ik weet niet of je dat queer moet noemen of niet, maar is altijd een man in drag. In alle volkstheater. Van nou de Creolen zijn of de Javanen, Hindustanen, er is always drag. Maar we noemen het geen drag. Maar anyway, ik probeer te zeggen. Oké, dus er werd theater voor me gemaakt om heel veel andere redenen. Maar niet geen theater dat ging over het queer perspectief. Dus dat heb ik wel hier meer gevonden.
0: Oké, en is dan. Is dan die Surinaamse versie met drag, is dat dan heel erg op oud Shakespearean theater gebaseerd?
2: Oh nee.
0: Nee, ja, omdat daar waren vrouwenrollen altijd door mannen gespeeld.
1: Ah, ja, dat klopt wel.
0: Speelt dat mee?
2: Je hebt sowieso verschillende culturen waarin vrouwen ook niet op het theater mochten. Dus waarbij ook de mannen de vrouwenrollen speelden.
0: Ja,
2: ik kan niet met zekerheid zeggen wat het volkstheater stiekem ook een band heeft met Shakespeare of zo.
0: Nee.
2: Maar, het is altijd voor comedic purposes.
0: Oké.
2: Het is een man in een jurk is grappig. En daarom voelde het niet als theater dat voor mij is gemaakt. Want het is eigenlijk in lijn met, heel vaak in lijn met, toch wel de homofobie. Misschien wel een zachtere vorm van homofobie of zo. Omdat het,
0: Maar het gaat om de lach.
2: Maar het gaat om de lach. Het was niet een soort van, oh, deze man is echt, you know, deze persoon is echt mooi of zo. Okay. Weet je, het was echt van, nee, dit is een man in een jurk en dat is grappig.
0: Zoals André van Duin dat deed in zijn shows. In een jurk, maar altijd voor de, altijd voor de comedy.
2: Ja, het was niet vaak een ode. Ik vond, en dan heb je dan hier dan eigenlijk onze, ik weet niet of het leuk vind ik dat zeg. Maar onze grootste Surinaamse drag queen is eigenlijk, hoe heet hij ook alweer? Tante S.
1: Jurgen Rijman.
2: Maar het heeft nooit geen enkele Surinamer heeft ooit gezegd, dat is onze grootste drag queen. Maar hij is onze grootste drag queen. en dat vond ik wel anders. Want hij en Tante S is wel echt een ode. Tante S heeft wel altijd een soort van warm gevoel gehad. Omdat hij dusdanig een ode bracht aan de Surinaamse tante, de Surinaamse oma. En het was niet een soort van, natuurlijk, het speelde ook wel mee, man in jurk, dus grappig. Maar hij heeft tante S dusdanig een ziel gegeven, dat het een ode werd. Dus dat was weer andere.
0: Dat ben ik een beetje eens.
1: Ik wil het echt net zeggen. Ik heb tante S heel vaak gezien vroeger. En dat gevoel, ja, dat pak je heel mooi. Sorry, ik bedacht je gewoon.
0: Nee. Nu zitten we elkaar een beetje glazig aan te kijken. Waar gaan we heen met dit gesprek?
1: Ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Want ik heb dat warme gevoel heb ik ook heel erg ontvangen van een tv. En dat is niet bij iedereen zo. Die dus inderdaad een jurk aantrekt op tv bijvoorbeeld.
2: Nee.
1: Maar dat vond ik heel mooi dat zo is gevangen.
0: Maar terug naar, zullen we het zo over het boek hebben? Je hebt het natuurlijk bij je.
1: Ik wil net zeggen.
0: En het is natuurlijk ook wel fijn als we dat boek even goed in de schijnwerpen zetten. Want verkopen ze ook aardig.
2: We hebben een platform. Hoe aardig verkoopt?
0: Nee. Ja. Het is altijd aardig als
2: zo'n verkoop is aardig. Ja, zeker.
0: Verkoop is aardig. Zeker, het gaat ook om de knaken.
2: Zeker. Nou, ja.
0: Vertel eens iets over je boek.
2: Ik heb vroeger altijd short stories geschreven. Zoals ik zei, mijn moeder stimuleerde dat heel erg. Ik heb wel eens meegaan met de schrijfwedstrijd, maar ik heb altijd zoveel bewondering gehad voor schrijvers. Mensen die werelden kunnen creëren om in te ontsnappen. Ja. Zoals jij net zei over Netflix. Weet je, het is werelden om in te ontsnappen zijn zo belangrijk. Vrienden die alleen maar tussen bladzijden bestaan. Maar geen van die werelden of die vrienden leken op mijn wereld of mijn vrienden. Hun vaders leken niet op mijn vaders. Hun neven leken niet op mijn neven. Hun moeders leken niet op mijn moeder. Ik heb gelukkig door boeken die ik heb gelezen heel veel kunnen reizen vanuit Suriname over de wereld, om het zo te zeggen. Uh-huh. Maar ja, ik miste toch echt een verhaal dat ging over een jongen zoals ik in Suriname die worstelde met zijn seksualiteit en zijn mentale gezondheid. Een boek dat ging over Surinaamse mannelijkheid. Een boek dat ging over Surinaamse familie. En dat is dus, toen ik uiteindelijk de vraag kreeg van Edward van der Vendel, heb je ooit gedacht aan schrijven? Dat is het eerste waar ik aan dacht. Oh, dan moet ik dit puzzelstukje toevoegen aan de Surinaamse queer legacy. Want ik dacht toen ik in Suriname woonde dat er geen queer verhalen waren. Kwam ik later achter dat ze er wel waren. Maar toen ik begon aan het boek, toen dacht ik, oh, misschien is dit wel, you know, de eerste die vanuit zo'n unapologetic perspectief een queer Surinaams leven beschrijft. Dus dat is het boek. Het is een missend puzzelstukje, denk ik, uit die queer legacy. Misschien ook een brug tussen de generatie voor mij en nu.
0: En jouw generatie.
2: Ja.
0: Want is het, als je terugkijkt op de voorgaande generaties, hoe zie je dat?
2: Als er al queer personages in boeken waren, dan waren het bijpersonages en die een hele specifieke ondersteunende rol vervulden. En dat waren al niet heel veel.
0: Nee.
2: En ik heb pas weer, ik heb pas 3 jaar geleden heb ik ontdekt dat er wel veel meer is toen ik Edgar Cairo eigenlijk een soort van herontmoette. Is een Surinaamse schrijver die ik ken van de literatuurlijst in Suriname, maar niemand had het over het feit dat hij naast een geweldige postkoloniale denker en naast iemand die hele innovatieve taal maakte, nieuwe taal maakte, dat hij ook queer was. Hartstikke queer. Weet je, hij had een gedicht dat het Boelgedicht heet.
0: Okay.
2: Waarin hij dus het woord boeler neemt en ontwapent voordat het een scheldwoord wordt.
0: Oké, maar dat moet je uitleggen.
2: Ja, ja, boeler is dus eigenlijk het enige woord in Sangantongen dat we hebben voor een homoseksuele man specifiek.
0: En is het een scheldwoord?
2: En het is tegelijkertijd een scheldwoord.
0: Oké.
2: Dus dan moet je voorstellen dat ik dus... Ja, hoe oud was ik toen ik... 26, toen ik het boelgedicht eigenlijk vond. Dat ik tot die tijd eigenlijk alleen maar... Als het woord viel, moest ik me toch nog iedere keer afvragen... hoe wil ik me op dit moment tot het woord verhouden? En toen vond ik Edgar en in dat boelgedicht... Ja, flipte hij gewoon het hele script door gewoon het op een bepaalde manier toe te eigenen... die ik nog niet eerder had gelezen, gezien, ervaren. Dus hij is echt een hele belangrijke schakel in die Surinaamse queer legacy. Okay. Ook omdat, ja, ik vind het gewoon belangrijk dat die queerness expliciet wordt genoemd. Dat is dus niet altijd gedaan. Als het gewoon structureel niet wordt genoemd, dan is het gewoon op een gegeven moment erasure, natuurlijk.
1: Nee, maar je zegt net ook zelf, dit kwam niet zeg maar op je schoot vallen dat je achter deze schrijver kwam. Want je wist niet dat deze persoon ook queer was.
2: Nee. Dus hier, dat heb ik dus hier in Nederland, hij is dus vanuit Suriname naar Nederland verhuisd, zoals heel veel queer Surinamers. En in de eerste interviews die hij deed hier in Nederland schreef hij ook dat hij gebroken was met Suriname en dat hij het moeilijk vond zichzelf te zijn en daar en dat hij vrienden kende die een beetje mishandeld werden, vrienden die zelfmoord wilden plegen. En hij heeft hier dus best wel veel, als ik goed begrijp hoor, veel invloed gehad in de queer scene zelf ook. Omdat hij schreef voor queerbladen. Hij was bij het eerste homoprotest in Den Haag. Wow. Maar in Suriname, in de jaren in 2000, toen ik naar de middelbare school ging en zo, werd dat stukje gewoon niet benoemd. En dat is ook dus een... Ja, Nederland is wat dat betreft... waren misschien de communities ook gewoon... of zijn de communities gewoon luider geweest... in vergelijking met Suriname. Ik weet niet of het helemaal... klopt, maar het is een groter land... qua aantal mensen, moet ik zeggen. Dus ja, je hebt meerdere communities... die waarschijnlijk dus ook Edgar hebben helpen dragen hier. Maar in Suriname was het... het was er, maar het heeft me niet bereikt. Het heeft me niet bereikt.
1: Ik vind het wel heel mooi dat je dat nu wel gevonden hebt.
2: Ja, zeker. En nog meer. Like Joanna Werners, zij leeft nog. Ik wil haar heel graag ontmoeten en interviewen. Maar zij heeft Droom uitgeschreven. En dat is in 1980 something. Was een heel expliciet, luid, kleurrijk, poëtisch boek over het leven van een lesbische vrouw. Surinaamse lesbische vrouw in Suriname en Nederland. En het wordt alleen maar niet meer uitgegeven. Het is heel moeilijk te vinden. Dus
1: oh, zonde.
2: Ik hoop dat hij opnieuw wordt uitgegeven. Ja.
1: Mooi. Wat hebben die inspiratiebronnen jou gebracht voor je boek? Of
2: Johan heb ik later echt na het schrijfproces ontdekt. Maar Edgar, die ontdekte ik... of her ontmoette ik opnieuw toen ik aan het schrijven was. En hij heeft me gewoon de vergunning gegeven om... te schrijven zoals ik praat eigenlijk. En ik zei aan mijn uitgever... weet je, ik schrijf een boek again in een land... waarbij heel veel mensen die niet Surinaam zijn... en niet queer zijn, gaan dit lezen. Dus dan wil je natuurlijk ook niet een soort van muur opwerpen. Maar je wil ook dat genoeg mensen houvast hebben.
1: Mooi.
2: En toch, zei ik aan mijn uitgever... maar als ik een boek ga schrijven over Suriname... over een jongen die woont in Suriname... dan moet het klinken als Suriname. En dat betekent dat deze jongen, als hij spreekt... moet hij gewoon van het Nederlands naar het Engels... naar het Sangantongen, naar het Surinaams Nederlands kunnen bewegen. En die talen mogen gewoon niet behandeld worden... als vreemde talen in het boek. Dus, dus daarom in dit boek ben ik heel blij dat op een gegeven moment... mijn redacteur zei van, weet je wat? We hoeven geen begrippenlijst toe te voegen. We hoeven we hoeven niet alle kleine dingen uit te leggen. Als je echt mee wil in het verhaal... Ja, dan kan je echt wel mee door de context. Of om een beetje meer,
1: Je best doen.
2: Zoals ik ook heel erg mijn best moest doen toen ik boeken las van Nederlandse auteurs... of Amerikaanse auteurs of Aziatische auteurs. Het is toch heerlijk dat je iets kan lezen waarbij je ja, een beetje moet werken. Denk ik zelf.
1: Ja, ik vind het heerlijk.
2: Ja.
1: Ik ga toch even, ik zie jouw boek en ik heb het idee dat jij een stukje hebt gemarkeerd dat jij wilt.
2: Ik heb heel veel scènes die ik af en toe lees. Moet ik iets lezen?
1: Nou ja, ik ben wel heel nieuwsgierig.
0: En daarnaast vind ik het ook wel belangrijk. Waar vinden we je boek, Silan?
1: Laten we daarmee beginnen.
0: Beginnen we daarmee? Is het in de reguliere boekhandels te krijgen?
2: Is at this point is het bijna overal te vinden. Bijna overal, ja.
0: En
2: bibliotheek ook.
0: Oh, bibliotheek is het ook. Ja. Hier in Haarlem?
2: Ja, volgens mij wel. Ja.
1: Dat mag hopen
2: volgens mij wel.
0: Wat?
1: Mag hopen van wel dat hij hier dan ook ligt in Haarlem?
2: Het ligt in de boekhandels. Het ligt in. Ik vind het leuk om als ik een bepaalde. Ik heb niet in Haarlem gekeken. Maar meestal als ik ergens kom, dan ga ik dan even kijken of er ligt. En, ja.
0: Dus hij zou bij de Vries moeten liggen. Dat is een beetje de beste boekwinkel die we hier hebben.
2: Als ze de beste zijn, dan zullen ze me wel liggen, denk ik.
0: Fantastisch.
2: Ja. Denk ik.
1: Moeten we even op onderzoek uitgaan, Willem.
0: En Bol. Ik gok Bol.
2: Ja,
0: zit je op Bol?
2: Ja, Bol.com, ja. Zeker. En via de uitgever. Ja, hij is op dit punt echt gewoon echt aan het reizen. Dus hij is echt overal.
0: Nou, en dan nu is het moment dat we heel graag wat uit je verhaal willen horen. Okay. Wil je ons dat vertellen?
2: Zeker. Oké. Okay. Lanny, zoals het hoofdpersonage heet, woont in Paramaribo. En hij is een shapeshifter. Hij probeert zichzelf hij probeert op te gaan in de ruimte waar hij komt, omdat hij niet zeker weet of hij zichzelf mag zijn. En voor een queer Surinaamse jongen zijn niet alle plekken even veilig dus. Plekken die heel normaal zijn voor andere mannen, zoals de barbershop. De Goodfellows Barbershop is een tempel. Hier wordt het evangelie van het man zijn gepredikt, begeleid door een koor van zoemende tondeuses. Hier verrichten handen wonderen op hoofden en hier worden ademsappels gezalfd met aftershave. Hier komen broeders samen om te vieren wat het betekent om het heilige stuk vlees tussen de benen te dragen. Hier is mijn strot een dam die woorden verzamelt achter mijn tong. Mijn lijf kan ik niet verbergen. Daar ben ik te lang voor. Maar ik kan schuilen achter mijn stilte. En hoe langer ik stil ben, hoe kleiner ik lijk te worden. En op een gegeven moment zijn mijn broeders zelfs vergeten dat ik hier zit. En dan, wanneer ik onzichtbaar ben, zie en hoor ik meer. Ik volg het allemaal in de spiegels aan de wand. Hoe een broeder aan een shirt blijft trekken dat wil kruipen tussen zijn rondingen. Hoe anders zijn knieën over elkaar kruist, tot hij zichzelf betrapt en zijn benen wijdspreidt alsof hij paardenballen heeft. Hoe een ander steeds weer over zijn kruis wrijft, alsof hij zichzelf moet blijven verzekeren dat zijn dikker nog altijd is. Hoe een broeder doet alsof hij het niet voelt wanneer een kapper per ongeluk met zijn gulp langs zijn arm strijkt. Hoe ruwe handen sterke kaken voorzichtig kantelen. Hoe scherpe messen knisperen in zachte nekken. Hoe kappers handen hoofden dienen. Alles hier in deze barbershop is choreografie. Ik heb deze mannendans mijn hele leven grondig bestudeerd en gerepeteerd vanuit de stilte. Ik zie wie er leidt en wie er volgt op de dansvloer. Ik zie wie er achter de knoppen staat. Iedereen in de Goodfellows Barbershop spreekt volgens het script dat we hebben geërfd van onze vaders. Iedereen hier volgt de regie van een ander die net een beetje meer man is. Maar eigenlijk zijn we niet heel anders dan onze zusters en onze moeders en onze nichten en onze tantes. Het ritueel van haar en schoonheid brengt ons bij elkaar. We zijn gewoon heel goed in doen alsof ons samenkomen om heel andere dingen gaat.
1: Wauw. Ja, voor de mensen thuis even klappen. Ja, iedereen meekijkt, meeluistert, even applaus. Wat een mooie passage. Het geeft heel erg het gevoel weer dat je een soort van inderdaad je toch anders voelt in de ruimte, maar toch ook alles ziet wat mensen doen om de gulp, het benen gekruist te opengooien.
2: Ja, het is toch een soort van overlevingsmodus wat denk ik gewoon heel herkenbaar is voor heel veel queer kinderen, toch? Dat je ja, als je mee wil, als je niet betrapt wil worden, als je niet geen gevaar wil lopen, dat je toch hyperbewust moet zijn van hoe mensen zich dan bewegen, hoe mensen dan praten, hoe mensen... Wat de script is, letterlijk. Weet je, het acceptable script, de choreografie. Dus ja, en het is grappig met deze scène. Ja, ik weet niet hoe barbershops hier zijn, maar black barbershops in Suriname, ook hier, zijn eigenlijk een soort van buurthuizen van mannen, een soort van clubs, weet je. Er zit ook gewoon een uncle die like niks te doen heeft en de hele dag daar zit te roddelen. Zit ook, het is een plek waar, weet je, mannen, black men can celebrate who they are. Maar ja,

0: heel anders is hier. Weet je, afspraak, knippen, weg.
1: En weg. Ja.
0: Maar dit,
1: dit... Nee, maar dat hebben we... Nee, Jesco, wij hadden vroeger... We hadden kappers en dat waren kapsalons. Mm. En dat hele script en die choreografie, dat was er. Maar dat was voor onze moeders. Want die gingen daar zitten, die kregen een permanente wassende watergolf. En die zaten onder droogkappen en die zaten met elkaar te roken en te roddelen en sherry te drinken.
0: Maar het was geen mannending.
1: Nee, mijn vader ging en die werd geknipt.
0: Ja.
1: Maar ja, ons haar, dat is schade doorheen. Nat en vroeger voor de witte mannen was het heel erg van in model.
0: Mm-hmm.
1: En dan met zo'n plantenspuit met water, hup, en dan brilcream erin. En dat was het. En ja, daar hield het mee op.
0: Maar ik bedoel, ik denk bij de Black Barbers, zijn ze ook gewoon binnen een half uurtje klaar. Maar het is toch een soort van community wat je dan vindt daar. Ja, en dat kon ik dus ook als kleine jongen ook zien, weet je. Dat mijn vader en mijn broer, mijn neven dat ook vonden daar.
1: Ja.
0: Als je hetero was, macho was of goed mee kon, weet je. Dan was het echt de plek om heen te gaan waar je naar uitkeek. Waar je het gezellig vond.
1: Ja, wij werden als kindjes meegenomen. Ik weet nog wel dat mijn moeder me meenam als ze naar de kapper ging. En dan werd je daar neergezet. Dan kreeg je een glaasje Ranja. En een schuimpje.
0: Yeah.
1: En dan zat je moeder zat dik anderhalf uur.
0: Yeah.
1: En maar lullen met elkaar.
0: Yeah.
2: Ja, en de wippen.
1: Dat was echt zo'n sherrykrans.
0: Yeah.
1: Dat was het in mijn jeugd.
0: Yeah.
1: Yeah. Ik merk wel dat de barbershops die we nu hebben... dat heeft niet de cultuur die jij beschrijft.
0: Nee, maar het is een hele specifieke Black barbershop culture. Het is een joke die ik maak met al mijn Black friends. Als je een nieuwe kapper moet zoeken en je weet gewoon dat niet alle kappers, ook al zeggen ze het, met je haar om kunnen gaan. Dan ja, toch kom je gewoon weer in die Black barbershop waarbij die heel macho kan zijn.
1: Ja.
0: Maar ja, het is ja, het heeft ook heel veel schoonheid omdat het herkenbaar is.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, dan ben je wel gewoon even een half uurtje less queer, I guess.
1: Ja, dat zal.
0: For now.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ik vind het zo grappig dat je dat ook zegt, Willem. Want ik ken dus niet wat jij net omschrijft.
0: Mm.
2: Terwijl ik heb een hartstikke witte moeder die ook naar de kapper ging en zo. Wat heel logisch, iedereen gaat naar de kapper meestal. Mm. Maar misschien ben ik ook, omdat ik inderdaad bij een Black Barber ben geweest, naartoe ga en ook heel veel in het buitenland ben geweest vroeger, dat ik dacht... Wat jij nu zegt herken ik zo erg. En dat hele scène, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Dat was echt een cultuur. Dat waren zaken met enorme ramen. Met van die prachtige vallen. En binnen zitjes met tafeltjes. En dan een hele lange wand. Met allemaal spiegels. Mm. En die droogkap. Die droogkap, dat was ding. En dat was zo gevaten. Dat werd op dat hoofd geplaatst. En ondertussen zaten ze te roken, sherry te drinken... en met elkaar te kletsen in een lange rij.
2: Willem. Ja.
1: En de kindjes zaten in van die hoekjes. Dat was daar gecreëerd.
2: Oh. Ik zit naar de tijd te kijken. We moeten echt gaan door.
1: Oh ja, we moeten echt eens een beetje opgaan.
2: Want we willen ook nog een liedje van hem draaien.
1: Ja, dan gaan we een liedje draaien.
2: Die werd net al naar de studio geappt. Els die appt dat het bij Boekhandel de Vries te koop is voor €15.
0: Actieprijs tot 20 september.
1: Actieprijs tot 20 september. Snel kopen.
2: Ja. Wees er snel bij.
0: Ja.
2: En misschien nog even één keer, hoe heet het boek?
0: Mensen als zonnen en mensen als manen. Ja.
2: Mensen als zonnen, mensen als manen.
1: Hou hem even op. Hou hem even voor de camera.
0: Oh ja, welke camera?
2: Die.
0: Oh ja, oh my god, ja.
1: Ja, nou, yes.
2: En welk liedje gaan we draaien?
0: Noem maar Time Traveler. Die heeft een link met het boek.
2: Oké, gaan we die draaien. Dankjewel.
0: Yes.

0: Happy is it, baby?
1: Thank you, Malibu.
2: Thank you so much.
3: Thank you.
1: Welcome. Thank you.
3: See you in a bit.
1: Yeah.
4: Zo. Als het goed is, gaat Bamber dan aanschuiven.
5: Ja, ja. Bamber, we hebben helaas geen tussenmuziekje vandaag. Dus,
4: dat heb ik nog wel, maar dat is te lang nu.
5: Oh nee, dat wordt een beetje te lang.
4: Ja. Moet echt door. Zo.
5: Bamber,
2: we'll run into each other.
3: So. Definitely.
5: Ja, ik ga nu echt even het woord aan jou geven. Ik ben helemaal uitgevraagd en helemaal droge mond. Maar ik vond het wel heel bijzonder dit.
6: Ja. Dat was het ook. Het was echt heel, heel mooi segment, vond ik het.
4: Fijn.
6: Ja.
4: De volgende gast is hier.
6: Bamber.
7: Hey.
6: Ja, welkom.
7: Dank je wel.
6: Ja. De actualiteiten.
7: Nou, ik heb me voorbereid hoor.
6: Je hebt al vaag wat aan me doorgestuurd waar je het over hebben wil. Wil je beginnen met jouw artikel wat je had geschreven in de Gaykrant over de nieuwe COC-campagne. Is dat een mooie start?
7: Ja, het is een hele mooie start. Mensen kennen hem hopelijk wel. Hè. Hij is op de televisie geweest, als ik verder het kan zien. En in social media, dus dat was een heel mooie plaatsing. Dat artikel ging eigenlijk als een analyse van wat wordt er nou eigenlijk gezegd. Nou, wat je ziet, voor de mensen die het niet kennen. Je ziet een viertal personen die heel veel over zich heen krijgen gestort. Laten we echt... daar word je gewoon eigenlijk... Ik werd er gewoon misselijk van wat mensen online te horen krijgen. Maar... En dat vond ik eigenlijk wel een beetje achterhaald in 2026. Ik hoop in ieder geval dat het achterhaald is. Dat is namelijk de slogan, wij zijn ook mensen. En daar eindigt dan dat filmpje mee.
6: Ja, ja.
7: Ik dacht, we gaan toch niet uitleggen dat we mee mogen doen. Of ook mensen zijn, dat is niet wat we moeten hebben. Ik miste de woede, ik miste de verontwaardiging. Ik denk echt zo van binnen allemaal betoeterd fuck off met je online haat. Ga naar jezelf kijken. Maar de smekende vraag als wij zijn ook mensen. Nou, daar ben ik echt wel over gevallen.
6: Nee, jij niet alleen. Want ik heb de campagne ook gezien. En het deed mij ook gewoon weer pijn dat de strijd die... Nou ja, ik wil er niet heel erg van de toren blazen, maar ik heb toch wel redelijk gevochten om te mogen bestaan. Ja. En om dan zoveel jaar na dato, jongere generaties, dat bijna smekend te zien vragen, wij zijn ook mensen. Ja, nee, flikker op, die strijd is gestreden.
7: Ja, we gaan niet meer vragen om tolerantie, die hebben we gehad. En ik heb even gezocht, wie is nou het bureau geweest die dat heeft gemaakt? Nergens te vinden.
6: Okay.
7: Dus ik vind het opmerkelijk. Ik snap ook de gedachte niet. Ik vind het wel heel goed dat COC deze stap neemt, maar hier moeten we het niet van hebben, hoop ik.
6: Zit het dan misschien ook in dat wij als gay community, om het maar gewoon vanuit het perspectief van de jaren 70 te plaatsen, dat wij gewoon heel slecht zijn in het documenteren van onze geschiedenis?
7: Nou ja, kijk, je zou toch hopen dat
6: zeg
7: COC
6: dat omdat,
7: weet.
6: Omdat ik dus denk, zo'n bureau, als die researchmogelijkheden hadden gehad, dan hadden ze geweten dat we die hele terminologie over wij zijn ook een mens, dat hebben we in de jaren 70 al bestreden en beslecht.
7: Ja, daar zijn we notabene in de jaren 50 mee begonnen. Mogen we alsjeblieft meedoen?
6: Dan. Dus. En dat was wel een gedachte die ik had. Van zo'n reclamebureau, dat zijn jonge gasten. Die willen dat leuk over het voetlicht brengen. En vanuit die enorme tsunami aan haat. Want dat is natuurlijk waar.
7: Dat is waar, hè?
6: Ja, zou je kunnen stellen dat je dan die kaart trekt. Van ja, maar wij zijn ook mensen. Het doet ons pijn. Alleen in het perspectief van onze community. Is dat een godspe, want dat hebben we wel gehad.
7: Nou, het heeft heel veel te maken met wie heeft de macht, hè?
6: Ja.
7: Dus mijn idee is altijd geweest van je denkt toch niet dat jij de norm bent. Wie heeft jou in godsnaam wijsgemaakt dat jij de norm bent? Dat jij dus andere mensen niet hoeft te respecteren. Dus mag beledigen. Dat is alleen maar vanuit de gedachte dat ik de norm zou zijn. Hè? De heteroseksuele norm.
6: Ja, ja.
7: Ja, daar gaan we toch tegenin, hoop ik.
6: Ja.
7: Dus zelfs al zou dat prachtige bureau, ik hoop dat het een bureau is. Hè? Ja. Ik hoop dat ze een of andere externe opdracht hebben gegeven. Nou, er komt zo'n bureautje en dat zie je dan allemaal rond de tafel. Nou, dit hebben we gemaakt met allemaal bordkartonnen. Fotootjes, weet ik.

0: wat. Maar ik hoop toch wel dat het COSG zegt, jongens, dit gaan we toch echt niet doen. We zetten gewoon niet de klok terug. En deze campagne is uiteindelijk met, wij zijn ook mensen, we gaan niet de klok terugtrekken. We zetten hem juist voorop. We hebben juist een strijd te voeren.
1: Ja. Ja, daar hoef je mij niet van te overtuigen, want dat vind ik dus ook. En mede omdat we toch in die strijd zitten, vond ik deze uitzending heel belangrijk. Want de strijd gaat verder dan alleen de witte mens die het een beetje naar heeft op social media. Het gaat ook met name om onze andere communities.
0: Ja.
1: Die het veel slechter eigenlijk hebben dan wij. Want wij, ik ben wit. Ja, waar kunnen ze me
0: vragen? Ja, wij redden het wel aan
1: wij
0: 2026.
1: Ja, ja, ja,
0: ik rol wel door hoor. Dat klopt.
1: Ja.
0: Maar je gaat toch ook niet tegen naar die hele interessante interviews die jullie net hadden van de Black Queer Community.
1: Ja, ja.
0: Je gaat niet zeggen, weet je wat jij moet doen? Je moet ook vragen of je mee mag spelen.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Niks ervan. Dat is toch niet waar het over gaat?
1: Nee.
0: Hoop ik.
1: Dus vond ik ook, natuurlijk, ze selecteren daar een aantal mensen voor die het ook aan de lijf hebben ondervonden.
0: Die moedig zijn, hè? Want dat je daar met je kop opkomt, dat vind ik ook wel, hè?
2: Zeker.
0: Ja, ja.
1: Want je bent meteen de lul, hè?
0: Absoluut.
1: Want onder die campagne, je wordt afgeslacht.
0: Ja. Ja, dus dat maar ja, ik denk toch zo van, ja, waar is nou het verstand? En ook de verontwaardiging miste ik. Het is allemaal zo netjes en dat smekende.
1: Ja.
0: Verschrikkelijk, vind ik dat.
2: Nee, maar het gaat zo ver. Het klinkt heel stom dat ik het ook even zo zeg, maar het is zo niet alomvattend om te zeggen, wij zijn toch ook mensen. Er worden foto's van Hitler gecomment onder...
0: Ja.
2: Post van mensen die Pride plaatsen. Het gesprek gaat veel verder.
0: Ja. Ja, en het is een campagne die ook totaal achterhaald is. Want wij zijn ook mensen. Je dacht toch niet dat wij mensen die zo tegen ons zijn, die ons zo haat zeggen, oh ja, je hebt gelijk. Je bent ook een mens. Ik doe het niet meer. Dat is niet wat er aan de hand is.
1: Nee. Zeker niet. Het ontspoort aan alle kanten.
0: Ja.
1: En dan maar meteen de brug naar de meest recente ontwikkelingen. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben een zoon van een gedeporteerde vader die toch uiteindelijk wel teruggekeerd is. En dat gisteren voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog het mogelijk is dat een rechtsradicale partij de grootste winst weet te boeken in een Duitse deelstaat. Ik heb echt een beetje zitten huilen.
0: Ja.
1: Want ik kom uit mijn achtergrond als opgroeiende jongeman, als puber was, in Duitsland gold nie wieder.
0: Ja.
1: Dat werd elke Duitse persoon werd dat meegegeven tijdens de opleiding, nie wieder. Ik schrok.
0: Klopt.
1: En het enge vind ik dat als je ziet wat er op tv dan aan interviews is, mijn gedachte is dan, hiermee, er zit een hele grote groep Nederlandse mensen zit dit te bekijken en denkt bij zichzelf, oh, het kan dus.
0: Ja, het is, ik heb een beetje die campagne gevolgd. Hè, want die man, en dat is ook heel interessant. Die partij, de AfD, het Alternatief voor Duitsland, wordt door twee mensen geleid.
1: Ja.
0: In die deelstaat. De ene is zelf lesbisch.
1: Ja, dat is de
0: Weidel.
1: Duitse
0: politica, die wordt op dit moment heel erg onzichtbaar gehouden. En je ziet die man in zijn pak heel erg in een oude Duitse auto, DDR-auto's rijden. Dus de boodschap is heel erg geweest. En daar hebben ze op gewonnen. De boodschap is geweest, ons hele land gaat eraan wat de oud-DDR is. Hè? Want de oud-DDR-mensen, die zijn gewoon helemaal aan de kant geschoven. En er heeft extreem rechts fascisme heeft daarvan geprofiteerd.
1: Absoluut.
0: En ze hadden één boodschap, en die is ontzettend aangeslagen, 44%. Hè?
1: Ja,
0: dus het is niet zomaar iets.
1: Nee.
0: 44% van de kiezers hebben ze achter zich gekregen. En de boodschap was, dat zei deze man in hele klare Duitse taal, wilt u af van de woke-ideologie en van asielzoekers? Dus ze hebben het aan één kant hebben ze dat gewoon ontzettend slim gedaan.
1: Ja.
0: En je ziet dat de emancipatiebewegingen en linksbewegingen totaal geen antwoord meer hebben.
1: Nee.
0: Die zijn het hele contact ook verloren met de tussen aanstekers gewone mensen. En je ziet dat het alomvattend is. Deze AfD die heeft ook geprotesteerd tegen het Duitse elftal, omdat dat niet Duits genoeg was. Nou, ja. Je weet exact welke kant het op gaat. Ja. Dus het is gelukt om die hele oude racistische, fascistische heilstaat weer terug te halen bij mensen die gewoon, met wie het gewoon niet goed gaat. En daar is extreem rechts heel goed in.
1: En wat mij heel erg opviel was dat ze, dat merk ik ook hier in Nederland, die kinderkaart.
0: Ja.
2: Ja.
1: Educatie, scholen. Ja. Oh. En dat je dan voorstelt om gehandicapten en anders en vluchtelingen, die moet je apart.
0: Ja.
1: En alleen al het woord dat je ze apart gaat lesgeven.
0: Ja, klopt.
1: Dus, en hier in Nederland merk ik ook dat die kinderkaart continu wordt getrokken. Ook naar ons als community toe. Wij maken dat die kinderen besmet raken met het gay-virus.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Kinderkaart is in dit perspectief, anno 2026, is het.
0: En het is een hele slimme kaart, hè? Want wat ik extreme rechts zie doen is links om het op één hoop te gooien. Hè? Dus eigenlijk niet extreme rechts, want dat is natuurlijk niet allemaal links. Maar de bewegingen, de politieke bewegingen waar wij als communities van moeten hebben, zijn niet in staat een antwoord te vinden.
1: Nee.
0: Dus wat extreme rechts heel slim doet, is de kinderkaart, kindermisbruik, gewoon koppelen aan woke, koppelen aan onze emancipatiebewegingen. En ik ken niemand die niet tegen kindermisbruik is. Hè? Dus die kom ik niet tegen. Dus ik heb dat gelijk goed gedaan. Maar kijk eventjes wat ze doen. Ze hebben ook bijvoorbeeld de slogan "Wij vrouwen eisen de nacht op" gejat, gepakt. En dan zie je dus alle vrouwen en meisjes tegen een komend AZC demonstreren.
2: Oh.
0: En eromheen lopen allemaal van die half stoer Defend the Netherlands, Defend Holland mensen, mannetjes waar je dus niet 's nachts tegen wil komen.
1: Nee.
0: Alsof dat de mannen zijn van wie de vrouwen het moeten hebben. Dus het slaat nergens op, maar het werkt.
1: Het werkt heel erg.
2: Nou, het valt me zo op, want jij zegt het ook, wij eisen de nacht op. Met dat AZC-protest destijds. Het valt mij zo op, en volgens mij is de marketingterm hiervoor framing, maar hoe slim zij echt de meest domme, inhoudloze dingen weten te koppelen aan een groep.
0: Ja.
2: We zien het in Amerika, zien we het gebeuren.
0: Klopt.
2: We zien het hier gebeuren.
0: Jij noemt het framing. Het zijn narratieven die aanslaan.
2: Ja.
0: Dus wat mij heel erg opvalt, Forum die roept wat in de Kamer.
2: Ja.
0: Dan zakt dat naar beneden in de bevolking. En die slogans, die narratieven of die framing, worden gewoon op bordkartonnen borden gezet. Hè, en die worden meegedrukt. Er is alleen één voordeel. De maskers vallen af. Dat vind ik ook wel even om te noemen. Omdat ik altijd vind, aan het einde van Queer Vibes wil je toch een beetje rustig naar bed gaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar hebben we over, wie hebben we het al gehad vorige keer? Tom de Nooier. Dat is die man die van ongehoord Nederland komt.
1: Ja.
0: Die trouwens uit bestel geknikkerd wordt. Hè.
1: Ja,
0: hebben we lang moeten wachten van mijn omroep geld, maar oké, ze gaan eruit. Eindelijk. En het heeft even lang gedaan. Maar die Tom de Nooier, dat is een oud-presentator van Ongehoord Nederland. En dat is diezelfde wethouder van Oldebroek.
1: Ja.
0: Dat is dezelfde man.
1: Ja.
0: Die heeft gezegd, er komt geen AZC. We zetten in het gemeentelijk besluit, zeggen we, tegen asielzoekers. Alsof dat ooit een kwestie was van Oldebroek. Maar oké. En daarnaast, wij zijn tegen woke. Dus die regenboogvlag gaat niet meer één dag per jaar op Coming Out Day. Niet bij het gemeentehuis. Maar diezelfde Tom de Nooier is betrapt op met zijn pistool. Stond hij daar, zijn geweer.
1: Ja, met zijn Kalashnikov.
0: Kalashnikov, jij kent dat woord. Ik weet dat natuurlijk als leek niet. Jij kent dat
1: Kalashnikov,
0: woord.
1: Kalashnikov, hij stond daar met een Russische kameraad. En Kalashnikovs, dat is van oorsprong Russische geweren.
0: Ja.
1: Waar je dan trots op kunt zijn.
0: Dus het is pro-Russisch, net zoals Forum is.
1: Ja.
0: Pro-Russisch, tegen woke. Dus je ziet dat op een gegeven moment, en dat stemt mij wel weer vrolijk, ze kunnen het niet verbergen. Het leuke is, in Oldebroek zitten wel Oekraïense asielzoekers. Hij mag dat niet meer doen vanwege de gemeenteraad, omdat hij pro-Russisch is.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop te voorspellen, ik hoop dat dat uitkomt. Ik hoop te voorspellen dat de Nooier enorm ontslagen wordt, enorm gaat vallen. Want zelfs in dat kleine dorpje Oldebroek wordt hij niet meer gepruimd. Dus we moeten even wachten. Maar uiteindelijk vallen de maskers af. Of het nou van Baudet is of die gezellige dame van Forum, waarvan je denkt, Ik weet niet wat er achter jouw ogen schuil gaat. Maar dat geldt ook voor Tom de Noor. En dat komt omdat wij toch in een transparant Nederland zitten. En dan niet in die deelstaat Duitsland.
1: Nee.
0: Maar als het daar kan gebeuren, ik geef je helemaal gelijk. Als het daar kan gebeuren, en je zal daar maar een LHBTI-plusser zijn, hè? Of een asielzoeker. Of een migrant die een winkeltje heeft.
1: En het beangstigende is dat ondanks dat ze zo'n grote winst hebben, hebben ze daar nog steeds die dat cordon sanitaire, wat dan een Duitse naam heeft, die weet ik zo gauw even niet. Wat zal betekenen dat al die splinterpartijen zullen proberen om een regering te vormen. En datzelfde narratief hadden we een eeuw geleden. Hitler won, mocht niet regeren. En wat gebeurde er? God. Het hele volk ging achter hem staan, want hij was het slachtoffer.
0: Ja.
1: En dat is mijn grote angst. Als dat gebeurt in Sachsen-Anhalt, dan is die tsunami waar die Alice, what's her name, die bazin van de AfD.
0: Alice Weidel, die lesbische dame.
1: Ja, waar die dan eigenlijk naartoe wil, is dat het dan een landelijk fenomeen wordt. En die statistieken zijn er al, want de AfD is
0: het
1: groot.
0: Rolt door. En wat is hun belofte? Wij gaan orde op zaken stellen. Nou, die kennen we.
1: Ja.
2: Oh.
0: En het is niet meer ver van ons huis. Dat wil ik wel benadrukken. Nee. Het is niet meer ver van ons huis. En je ziet dat Forum voor Democratie, die ook sterk in de Kamer is, allemaal lijntjes heeft, onder andere met de AfD.
1: Absoluut.
0: Trump heeft lijntjes met de AfD.
1: Ja.
0: Dus het enge vind ik, hè, en dan hoop ik wel goed te kunnen slapen, het net sluit zich wel om ons.
1: Ja.
0: Dus wij moeten als de wieden weer gaan, niet meer naïef zijn.
1: Nee.
0: Weten wat er aan de hand is.
1: Ja.
0: Niet meer zoals het COC met haar goed bedoelde campagne als een soort slachtoffers op te zetten. Nee, we moeten opstaan. En heel erg mooi dat mensen voor mij zeiden van, in solidariteit.
1: Ja.
0: Niet gesplitst.
1: Nee.
0: Niet omdat ik toevallig een kaaskop ben.
1: Nee.
0: Doe ik niet mee met de Black Queer Community. Nee, het gaat om ons.
1: Yes. En om te zorgen dat we allemaal fijn kunnen slapen, gaan we nu even contact leggen met de oermoeder van Queer Vibes.
2: The mother of mothers.
1: Die op zaterdag in Heemstede haar Lifetime Achievement Award mocht ontvangen. Waarvoor applaus.
3: Dank.
1: En we hebben er aan de telefoon.
2: Hallo.
3: Hi, hallo. Kunnen jullie me horen?
2: Ja,
1: we horen je. Het is wat zacht, maar we horen je absoluut.
3: Het is zacht. Oh, ik hou je dichter bij mijn mond.
2: Oké. Oh, gezellig.
3: En zo waar in levende lijven heb ik het mogen ontvangen.
1: Ja, we hebben de beelden gezien.
3: Ja, meestal krijg je een Lifetime Achievement Award als je er niet meer bent. Ik ben er gelukkig nog. Dus ik ben daar wel heel blij mee dat ik dat heb kunnen vieren. En dat ik hem heb gekregen. En ja, mega eer natuurlijk.
1: Ja.
2: Ja, super bijzonder. En hoe was dat zaterdag? Toen je die in ontvangst mocht nemen. Hoe voelde dat?
3: Ja, ik was bij The Next Track Angel. Maar in het begin dacht ik echt van, het gaat meer om mij. Het was echt wel een eer. Het was heel bijzonder. Emotioneel. Het was heel veel. Heel veel. Ik was met ongeveer 20 mensen die met me mee waren. Mijn moeder was mee. De familie hier waar ik woon was mee. Dus ja, helemaal leuk.
2: Nou, wat een fijne boel bij elkaar. En dan zo'n prijs in ontvangst mogen nemen.
1: Ja.
2: Ik vind het heel bijzonder.
1: Ja, dat vind ik ook. Heel bijzonder.
3: Ja. Ja, en wat ik onwijs, Arnie Alcohol, David, die heeft deze prijs in het leven geroepen. Ik heb de eer dat ik dan als eerste hem mag ontvangen. En wat hij gedaan heeft, en dat vind ik geweldig. Er waren allemaal grote namen uit de dragwereld die een filmpje hadden ingesproken. Onder andere Dusty. De meesten hadden iets van een minuutje. Dus die had wel 5 minuten ongeveer. Maar
2: tuurlijk.
3: Zo geweldig en zo emotioneel om dat te zien. Dus die Jansen, Miss Yogi, wat eigenlijk een soort van dragmoeder van mij is. Alleen omdat we, ik ouder ben dan haar, noemen we dat niet zo. Dus ja. En nog veel, heel veel andere mensen hadden wat ingesproken. Dat was natuurlijk onwijs leuk om te zien. Ja, en zoals dat hoort heb ik natuurlijk wel een speech gehouden. En een bedankspeech. Dus dat vond ik onwijs... was emotioneel, maar ook wel heel leuk om te doen. Ja. En ik heb nou een prachtig plakkaat in mijn woonkamer staan.
2: Oh ja, fantastisch.
3: Dus ja, ik ben wel heel trots.
1: Wat heerlijk. Ik roep er even bij dat je nog 50 seconden hebt.
3: Ja. Dus ja, ja, nu ben ik heel benieuwd wie volgend jaar dat is. Dus misschien moeten we via Queer Vibes een oproep doen van wie moet er volgend jaar deze gaan ontvangen.
1: Nou, daar kunnen we wel wat aan gaan doen.
2: Ik vind dat een heel goed idee.
1: Nomineren en zo.
2: Oh ja.
3: Ja.
2: Ja,
3: dat lijkt me enig. En dan wel gewoon Nederlands, hè? Heel Nederland bekijken.
1: Ja.
3: Niet alleen Haarlem.
1: Nee, heel ja. Nederland.
2: Ja, ja, ja,
3: ja.
1: Hebben ze een jaar de tijd om de Haarlem af te zakken?
3: Sorry?
1: Nee. We gaan het afronden, Fuchs.
3: Ja,
1: we hebben nog 8 seconden, 6. Dus we gaan iedereen gedag zeggen, waaronder jou. We gaan Bambe bedanken.
2: Ja, Fuchs, dankjewel. Oh. Dankjewel aan alle gasten die er vandaag zijn geweest. Willem, dankjewel.
1: Jesco, jij bedankt.
2: Nou, hou op. Ik vond het echt een fantastische aflevering. Ben bedankt, alle techniek bedankt. Rick bedankt. Mariska, Kelly, Ayo.
1: Het nieuws is al begonnen.
2: Oh, helaas. Dit was Queer Vibes.
0: Ja, en volgende maand zitten we in de pletterij.
1: Yes.
2: Ja, zeker weten.
0: Doei.
2: Dankjewel voor het luisteren.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
6: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Ja, daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
5: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
7: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. Ja, en vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
5: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: De maandagsleur zit erop. Het is tijd voor 2 uur. Hier ben ik op de camera. 2 uur, 105% Joep. 105. En wat hebben we vandaag allemaal? Het is weer een bommetjevolle show met het nieuws van het afgelopen weekend. De lekkerste hit zoals een smartlap. En nog veel meer. Dus tot 11 uur zit je goed bij Haarlem 105.

Bram Dikkhout op je maandagavond hier bij Haarlem 105. Ja, Stil en Mij is het de aankomende twee uur in ieder geval niet. Met de lekkerste muziek en de opvallendste nieuwtjes hier uit de regio en onze stad Haarlem. Goed, als ik kijk naar het laatste opvallende nieuws wat bijvoorbeeld bij ons op de website staat, Haarlem 105, staat dat de connection verdwijnt uit in 2028. Reizigers zijn aangewezen op busmaatschappij Arriva. De connection heeft zich niet ingeschreven om de aankomende 13 jaar het busvervoer in de regio voor de provincie Noord-Holland te verzorgen. Alleen vervoerder Arriva heeft zich daarvoor aangemeld. De groene kenmerkelijke bussen van de connection die gaan dus uit het straatbeeld. En via Haarlem 105 zeggen ze dat er te veel risico's en onzekerheden zijn om zich in te schrijven. De provincie Noord-Holland had de inschrijving geopend in zoektocht naar een busmaatschappij die de komende 13 jaar het alleenrecht heeft op deze regio. En dan gaat het dus over de hele provincie van Texel tot Haarlem. Airnet heeft ook besloten om dat niet te doen. En eigenlijk is het gewoon, de risico's zijn te groot. Vanwege kostenontwikkeling en beperkte beschikbaarheid van personeel en materiaal hebben we afgewezen van de inschrijving. De provincie besluit ongeveer eind van dit jaar of Arriva de benodigde eisen, of ze aan de benodigde eisen voldoen. En of zij dus hier te komen te rijden. Nou ja, sowieso sinds tot en met 2028 hebben wij nog de groene bussen en daarna is het klaar daarmee. Het andere lokale nieuws, dat zie je straks na 9:30 in de 105 na het weekend quiz. En we gaan hit de hitlijst spelen, want jij bepaalt de echte nummer 1 hit van

Summer days. Van muziek uit de buurt gaan wij naar de bovenste plekken op de hitlijsten. En dat doen wij natuurlijk in Hit de Hitlijsten. Elke hitlijst heeft weer een andere koploper. Maar welke hit verdient nou de eerste plaats? Dat bepaal jij in Hit de Hitlijsten. En omdat heel Nederland de hele zomer gedomineerd wordt door Zwoele Zomernacht en Die Die van Shakira, gaan wij een keer de grens over. Want wij gaan bijvoorbeeld naar de nummer 1 van Canada en Engeland. Ja, wat staat er bij onze vrienden aan de grens op 1? En daar staan ook nog wel bekende platen. Deze van Ella Langley, Choose in Texas.

Ja, volgens mij staat ook nog in Australië en nog een paar andere landen staat deze al een tijd op nummer 1. En over een tijd op nummer 1 gesproken. In Ierland staat al 63 weken lang op rij Sam Fender en Olivia Dean op 1. En dat is natuurlijk met Rain Me In.

Zeg het maar, jij bepaalt welke nummer 1 de echte 1 is van deze week. Wordt het de Canadese en de Engelse 1, Choose in Texas of de Ierse Rain Me In? Je kan het nu opsturen naar 06-105-105-38. En wie weet bepaal jij de echte hit van deze week.

Mr. Kisses van Tiger Lewis hoorde je op Haarlem 105. Terwijl wij bezig zijn met de verkiezing hit van de week. Wordt het Choosing Texas of Remy in? Laat het weten. We gaan de uitslag bekendmaken na Typhoon. Maar dat is precies genoeg.

De stemmen zijn geteld. De uitslag van de hitlijsten is bekend. En jullie zijn het alle twee weer met elkaar eens. Het is geworden de hit van deze week. Rain Me In van Sam Vende en Olivia Dean.

Je kan het tegen iedereen zeggen. De hit van deze week is toch weer Rain Me In. Al in 63 weken in Ierland op nummer 1. Ja, wie kan dat zeggen? Ik niet. Maar goed, de klok heeft 9:30 geslagen. En dan gaan we weer even kijken naar het weerbericht. Vannacht wordt het 18 graden. Nou ja, dat is ook nog op zich prima. Morgen wordt het grijs en grauw met veel regen. Nou ja, met geluk wordt het 20 graden. Maar daar heb je helemaal niks aan. Want je ziet de zon niet eens.

Tom Jones met Sexbom was dat natuurlijk hier op Haarlem 105. En je weet het, wanneer de maandagavond lekker op gang is, is het tijd voor één ding. Want het weekend zit erop. Tijd om te kijken wat jij hebt meegekregen met het nieuws uit onze regio. In de 105 na het weekend quiz krijg je 3 meer keuzevragen over het laatste nieuws uit Haarlem en omgeving. Test jouw kennis, speel straks mee na Bluff, die zegt dat je even moet gaan staan wanneer je mee wil doen.

Ja. Dan gaan we het maar doen volgens Bluff. De 105 na het weekend quiz. Drie vragen en hopelijk heb jij er deze week weer drie goede tussen zitten. We beginnen met voetbalnieuws uit de regio. Telstar-doelman Ronald Koeman schreef dit weekend geschiedenis tegen Cambuur. Hij scoorde namelijk 2 keer vanaf de strafschoppenstip. Maar welk bijzonder Eredivisie-record heeft hij daarmee te pakken? Er zit er gewoon het antwoord in de vraag. Nou ja, die vraag krijgen jullie van mij, want ik heb hem niet goed opgeschreven. Ja, het was heel erg bijzonder dat hij de eerste doelman was in de Eredivisie die al 2 goals heeft gemaakt in dezelfde Eredivisie-wedstrijd. Die gaan we snel vergeten, dan gaan we door naar vraag 2. Want van voetbal gaan we naar fitness. De 17-jarige Haarlemmer Friso van Sassen mag zich sinds kort de fitste tiener ter wereld noemen. Hij is wereldkampioen geworden tijdens de CrossFit Games in Amerika. Maar welke combinatie van onderdelen moet je beheersen om de titel te winnen? A. Alleen hardlopen, zwemmen en fietsen. B. Alleen gewicht heffen, cardio en gymnastiek. Of C. Klimmen, boksen en rennen. Gaan we weer naar de laatste vraag. Volgens mij zijn we nog nooit zo snel geweest. Gaan we naar Heemstede. Daar is dit weekend geoefend met een behoorlijk serieuze noodsituatie. Waar oefende Heemstede voor is de vraag. Is dat A, de grote overstroming? Wanneer er extreem weer naar ons toe komt? Is dat B, een situatie waarbij we 72 uur lang stroom uitvalt en 112 niet bereikbaar is? Of was het C, een langdurige storing van het mobiele netwerk dat je niks meer met je mobieltje kon? Nou ja, dat waren de 2 vragen deze week. Straks hoor je natuurlijk alle goede antwoorden. Na Michael Bublé met Hollywood, maar eerst Taylor Swift met I Knew It, I Knew It.

0: tijd om te kijken voor de antwoorden bij de 105 na het weekendquiz. Ja, en dat zijn maar twee vragen, want bij vraag 1 had ik het antwoord al verklapt. Het is de eerste doelman die twee doelpunten maakte in één eredivisiewedstrijd. En dat was natuurlijk hartstikke knap van de zoon van de oud-bondscoach. Koeman scoorde tegen Cambuur 2 keer vanaf de strafschopstip. Daarmee werd hij de eerste doelman in de geschiedenis die 2 keer in een wedstrijd scoort. Telstar speelde uiteindelijk door zijn penalties met 2-2 gelijk. Dan door naar vraag 2. Welke combinatie van onderdelen moet je beheersen om de titel fitste tiener ter wereld te worden, zoals de 17-jarige Haarlemse Friso dat deed? Was dat hardlopen, zwemmen, fietsen? Of was dat B, gewichtheffen, cardio, gymnastiek? Of was dat C, klimmen, boksen en rennen? Daar was het goede antwoord B, gewicht heffen, cardio en gymnastiek onderdelen. De 17-jarige Haarlemmer werd tijdens de CrossFit Games in Amerika wereldkampioen bij de tieners. Bij CrossFit komen allerlei onderdelen samen, van gewicht heffen, rennen tot gymnastiek en handstanden. Friso traint inmiddels ook alweer voor zijn volgende doel. De laatste vraag is het alweer bij de 105 na het weekendquiz, want waar oefenden ze voor in Heemstede? Was het voor een grote overstroming? Een situatie waarbij 24 uur lang de stroom uitviel? Of was dat een langdurige telefoonnetwerkstoring? Nou ja, daar was antwoord B goed. De situatie waarbij 72 uur lang de stroom uitviel en 112 niet bereikbaar was. In Heemstede werd geoefend bij een noodsteunpunt in het gemeentehuis. En ook werd getest hoe de communicatie loopt wanneer de stroom uitvalt. Nou ja, luister maar even mee.
1: Bewijs. We zijn vandaag aan het oefenen met een noodsteunpunt. En dat betekent, wanneer het stroom uitvalt, en dat is het scenario wat we oefenen, richten wij hier een noodsteunpunt in. En dan kan je bijvoorbeeld met vragen die je normaal aan 112 zou stellen, zou je hier kunnen komen, want er is iets aan de hand bij jou thuis.
2: Informatie, mijn vader ligt 202 en ik wil dat we meegaan. Zo moeilijk is dat toch niet?
3: Ik vind het ongelooflijk goed, want je kan er beter nu achterkomen en erover nadenken, dan dat het gewoon strakjes te laat is en dan is het helemaal chaos.
0: Heeft u? Ik ben razend benieuwd hoeveel antwoorden jij deze week weer goed hebt van de 105 na het weekendquiz. Stuur je eens even op naar het telefoonnummer van de studio 06 105 105 38. We'll be right back.

Joss Stone met haar versie van L.O.V.E. En straks zijn we er nog een heel uur met 105% Joep. Met onder andere het platenrad, de Smartlap en jullie antwoorden van de quiz. Tot straks!

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Derk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Joep Leijs.
3: Tot 11 uur vanavond op 105% Joep. Met de lekkerste hits zoals Mr. Pops met zijn hit Waves.

Waves hoorde hier op Haarlem 105. Terwijl wij nog één keertje teruggaan naar de 105, naar het weekendquiz. Want Jeroen uit Velzen app, ja, die eerste had ik sowieso goed gehad. Een keeper die twee keer scoort, dat vergeet je natuurlijk niet zo snel. Maarten het Heemstede stuurt, ja, het was makkelijk deze keer. 3 uit 3. Die vragen over de stroomstoring vond ik eigenlijk nog wel de makkelijkste. Zeker na al die berichtgeving. Nou ja, en nog vele meer reacties kwamen erover. Volgende keer moet ik hem dan maar iets moeilijker maken. Maar ik zou zeggen, van harte gefeliciteerd.

Ja, er is natuurlijk genoeg te vieren op de radio, want straks gaan we weer het platenrad spelen. Wil jij nou weten wat het onderwerp wordt? Blijf dan luisteren naar Light the Way.

Het is weer tijd voor het enige en echte platenrad hier op Haarlem 105. Het muzikale rad met drie kleuren, wit, geel en zwart. Onder elke kleur hoort een plaat. Twee nummers staan er nog op van hun plek, van vorige week. En één vakje is leeg en daar heb ik jou bij nodig. Jij mag het vandaag invullen. Er is alleen één klein oranje vakje. Draaien we daarop, en dat gebeurt nog wel eens een keertje, dan gaat het hele rad leeg en beginnen we volgende week opnieuw. Maar ja, dat is voor latere zorg. We hebben deze week weer een plaat nodig. Maar voordat ik jou ga vertellen wat dat wordt, gaan we heel even een kijkje nemen bij de platen die nog op het rad staan. Want één plaat is de kroeghit van vorige week. En die was van Monique Smit met haar nummer Niet naar huis.

0: weer belanden.
1: En waar we belanden, dat krijgen we pas te horen wanneer we dus op zwart komen. En eentje die er al een goede tijd staat, is op wit, maar is van de Black Eyed Peas. En dat is Where Is The Love? Oh,

0: En ook daar komen we pas achter wanneer hij dus op wit komt. Dat administratief is het vakje geel blijft over. Dus nu zoeken we een plaat voor geel. En wat zoeken we? We zoeken een goede hit of een goede plaat die bij het nieuws van vandaag of van dit weekend hoort. Dat is dat de vliegende auto's eraan komt. Welke plaat hoort bij een vliegende auto? Nou ja, alle ins en outs over dat nieuwsartikel, dat krijg je later. Maar dat neemt niet weg dat jij alvast jouw hits kan opsturen hier naar de studio. Dat kan via een appje op de website haarlem105.nl of via het telefoonnummer 06 105 105 38. De inzendingen mogen nu gestuurd worden. Aan welke plaat denk jij bij een vliegende of een hele snelle auto? Laat het weten.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Sting met Englishman in New York. Ja, wij gaan straks naar het levenslied. En deze week een ultieme kroegfilosofie. Trek je niks aan van de roddels van anderen, zolang je maar geniet van het leven met een goed glas in je hand. Nou ja, er zijn natuurlijk nog duizenden nummers die nu nog in jullie koppen spoken. Weet je het, dan vind ik het heel knap. En anders blijf lekker luisteren, want ik ga het straks vertellen.

Shoes in Texas van Ella Lenglet hoorde je hier op Haarlem 105. Terwijl wij naar mijn lievelingsrubriek gaan en dat is Leven het Levenslied. Deze levensgrote volkszanger wist als geen ander hoe je een café op zijn kop moest zetten. Logisch ook, want hij runde jarenlang zijn eigen stamcafé op het Thorbeckeplein in Amsterdam. En zong deze klassieker van hem vrijwel elke avond live voor zijn gasten. Ja, dat was de eentje die hield van het café in hart en nieren. Gelukkig was het niet aan hem te zien. Maar dat hij ook nog voor de sfeer zorgde in zijn eigen café. Ja, dan ben je wel echt iemand die van smartlappen houdt. Het is een heerlijk relativerende meezinger die bewijst dat je ook gewoon lekker jezelf moet blijven, wat de rest er ook maar van vindt. Ja, want zet de glazen maar alvast klaar op deze maandagavond. Maar niet uit of er bier of thee in zit. Vandaag in Leven het Levenslied. Hier Peter Beense met Laat ze maar lullen.

Peter Beense. Met zijn smartlap. Laat ze maar lullen. Ja, dat is toch een feestnummer. Dus ik snap wel dat als je ooit bij hem in de kroeg bent geweest, dat het meteen een groot feest is. De klok heeft 10:30 geslagen. Dat betekent dat we weer even een kijkje gaan nemen bij het weerbericht. Het vorige uur vertelde ik al dat het morgen grijs en grauw wordt en hopen dat het maar 20 graden wordt. De rest van de week ziet er niet veel beter uit. Er is wel kans op iets meer zon, maar ook om de dag is er kans op regen met veel bewolking. En boven de 20 graden wordt het niet. Dus hopen dat je nog een zonuurtje mee kan pikken, maar anders moet ik zeggen, de herfst gaat toch echt langzamerhand beginnen.

Late Night Talking van Harry Styles hoorde je op Haarlem 105. Dan gaan wij weer kijken naar het nieuws. Het nieuws wat het platenrad opgaat. Want ja, ik heb het al een beetje voorgekoud net. Geen files meer op de snelweg, maar gewoon oversteken door de wolken. Het klinkt als science fiction, maar het komt angstvallig dichtbij. Het Nederlandse bedrijf Paul Fee heeft na ruim 20 jaar ontwikkelen eindelijk de langverwachte vergunning binnen. De productie van het allereerste vliegende auto ter wereld kan beginnen. Ja, binnen 5 minuten kan je die auto straks transformeren van bolide. Je bolide van een naar een vliegende machine. En met de snelheid van 180 km per uur kan je.

een van mijn lievelingshits van dit moment. Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel. Dat hoorde je hier op Haarlem 105. Wanneer wij naar de grote ontknoping gaan van het platenrad. Welke drie platen maken de kans? Welke nieuw is, hou ik nog even geheim. Maar we kijken nog één keer naar het rad. Want op zwart staat Monique Smit met de echte kroeghit Niet naar huis.

Where is the Law van de Black Eyed Peas? Dat was de protestplaat die er nog in stond. En geel was over en vandaag zochten wij een goede autohit. Want het nieuws was een Nederlands vliegende auto. Dat daar toestemming voor is om die te gaan maken. Dus ja, dan zoek je een hoog nummer. Nou ja, een hoog vliegend nummer is het misschien niet geworden. Maar het is wel The Highway. Life is a Highway. Die komt nu nieuw op geel. Laten we even gaan luisteren.

Ja, en willen we deze helemaal gaan horen? Die van Roscoe Flatts, van film van vroeger van Cars was het natuurlijk. Life is Highway, dan moet hij op geel komen. Zwart, niet naar huis, Monique Smit. Wit, Where's the Love van de Black Eyed Peas. Een geel, Life is a Highway. Nou, daar is het grote moment. Ik heb genoeg gepraat. Het rad mag gaan praten. En het rad komt op geel. Dat betekent dat de kroegplaat eruit gaat. Monique Smit met haar zomerse nummer Niet naar huis hoor je nu vanaf het platenrad op Haarlem 105.

Muziek uit de buurt met Veldhuis en Kemper. En de klok slaat er weer bijna 11 uur. 105% Joep zit er weer op voor vanavond. Morgen om 7 uur is al het nieuws weer waar je je dag mee wil beginnen bij nieuws van vandaag op Haarlem 105. En tussendoor heb je nog een non-stop playlist met de lekkerste hits. Ik zie of hoor jullie volgende week weer. Tot dan.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als die gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van een telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

Soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen. Soms high en stom dronken. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

De mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.